weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers? De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder, over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder, met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Je luistert naar Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Volgens het persbureau AP zijn de aanvallen onder meer gericht tegen lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Hij was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Toen de tijdgeest in de jaren 60 veranderde, gingen juist afro-producten verkopen. St. Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. George E. Johnson was 99. Een dorpje aan het Como-meer in Italië is het helemaal zat dat het in de zomer wordt overspoeld door halfnaakte toeristen. Iedereen die zich voortaan in Varenna laat zien in alleen een zwembroek of bikini riskeert een boete van €200. De burgemeester zegt dat de inwoners zich al tijden ergeren aan de hordes toeristen die zo van het strand het dorp inlopen. Hij wil dat bezoekers van Varenna zich fatsoenlijk kleden. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

Best op TV? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep.

0: je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: In Nederland komt de auto altijd voor je rijden, maar in Amerika pakken ze je van achter.
2: Ja, daarom kom ik ook zo graag in Amerika.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke week.

0: elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Zeker 2 mensen raakten gewond. In verschillende wijken brak brand uit, volgens burgemeester Klitschko onder meer in pakhuizen. Het luchtalarm klonk ongeveer een uur. Volgens journalisten van The Kiev Independent waren al explosies te horen vlak voordat het alarm afging. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen, daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde eerder deze week ook al een zware aanval uit op Kiev, daarbij werden zeker 11 mensen gedood. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het persbureau AP waren de aanvallen onder meer gericht tegen lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de Straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt-het-vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk. Dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Zwitserland heeft zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver won na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het 0-0. Het is voor het eerst sinds 1954 dat Zwitserland de kwartfinales van het WK bereikt. Tegenstander is dan Argentinië, dat eerder op de avond op de valreep won van Egypte. Het weer droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van...

0: Dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.
1: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is

je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: 6 uur op Radio en TV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat 80 doelen zijn geraakt, waaronder luchtafweersystemen en radarstations. Ook zouden kleine boten van de revolutionaire garde in en bij de straat van Hormuz zijn geraakt. De VS zegt dat de operatie een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in onder meer de zuidelijke havenstad Sirik. Daar zouden meerdere mensen gewond zijn geraakt. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Zeker 2 mensen raakten gewond. In verschillende wijken brak brand uit, volgens burgemeester Klitschko onder meer in pakhuizen. Het luchtalarm klonk ongeveer een uur lang. Volgens journalisten van de Kiev Independent waren al explosies te horen vlak voordat het alarm afging. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen. Daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde eerder deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daar werden zeker 11 mensen gedood. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. In het centrum van New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties aan het flatgebouw dat deels dreigt in te storten. De reparaties zijn bedoeld om het gebouw op Manhattan te stabiliseren. In het leegstaande kantoorpand van 38 verdiepingen worden appartementen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop het bestaande gebouw een nieuwe constructie gezet. Gisteren ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en doorgebogen steunbalken. Enkele naastgelegen panden werden ontruimd. Het weer: droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Zet je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je. Waar je ook

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Een dependance van de Lelystadse kringloopwinkel De Groene Sluis in Dronten wordt moeilijk. Een huurder van Centrada Lelystad mag in zijn huis blijven wonen, zegt de rechter. Meer nieuws het komende uur in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD bleven er tot het laatst van overtuigd dat Rusland Oekraïne waarschijnlijk niet zou binnenvallen. Dat schrijft de Volkskrant. De diensten baseerden zich op wat zij zagen als een unieke bron dicht bij president Poetin. De Nederlandse inlichtingen kwamen zelfs terecht bij de Amerikaanse president Biden, die al maanden waarschuwde voor een invasie. Betrokkenen zeggen in de krant dat Nederland de kans om een oorlog te voorkomen heeft laten schieten. Ze denken dat het Rusland had kunnen afschrikken als Amerika en Europa hadden laten weten dat ze tot het uiterste wilden gaan. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat 80 doelen zijn geraakt, waaronder luchtafweersystemen, radarstations en kleine boten van de revolutionaire garde. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het met een vernietigende reactie zal komen. In het centrum van New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties aan het flatgebouw dat deels dreigt in te storten. De reparaties zijn bedoeld om het gebouw op Manhattan te stabiliseren. In enkele naastgelegen panden werden ontruimd en straten werden afgesloten. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen. Zeker 2 mensen raakten gewond en in verschillende wijken brak brand uit. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen. Daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daarbij vielen zeker 11 doden. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag meer zon, vooral aan de westkust. Het wordt 23 tot 26 graden. Dit was het NOS.
4: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Nog geen files of vertragingen. Op de A6 staat een flitser bij Lelystad vanuit de richting Muiderberg bij hectometerpaal 69,3. Ook op de N50 bij Ens staat een camera. In beide richtingen bij hectometerpaal 264. En die controleert of vrachtwagens wel die verplichte tolkastjes hebben ingeschakeld. En zie je nou ook een flitser, dan kun je hem doorgeven via de app van Flitmeister.
5: Goedemorgen, Flevoland is wakker.
4: Ja, goedemorgen, welkom op deze woensdag, de 8e juli. Het is echt een bijzondere dag, deze woensdag.
6: Vertel.
4: Leo, die kijkt maar, wat is er in vredesnaam aan de hand?
6: 8 juli.
4: We hebben een dag, Leo, zonder WK voetbal.
6: Oh.
4: Ja, dat is heel, voor heel veel...
6: in de gaten.
4: Ja, dat, voor heel veel mensen wordt het een zware dag.
6: Oh ja.
4: Maar ja, hoe dagje kom je er door? Ja, misschien wel Tour de France. Ja, maar misschien heb je ook al een rustdag. Dat weet ik eigenlijk niet.
6: Nee, niet.
4: Maar

0: Twee country helden op één plaat. Post Malone en Morgan Wallen. En je hoorde I Had Some Help. Het is 7:08.
1: Lelystad kleurt volgend jaar oranje. Koning Willem-Alexander viert op Koningsdag zijn 60ste verjaardag in de Flevolandse hoofdstad. Ja, dat is een unieke kans voor de stad om zich aan heel Nederland te laten zien.
0: Onze verslaggever ging de straat op en vroeg Lelystedelingen wat zij ervan vinden dat de koning naar hun stad komt.
2: Boeit me niet echt. Ik heb weinig met het Koningshuis.
3: Ja, leuk.
4: Het zou eigenlijk best wel grappig zijn, want hij komt niet echt heel vaak naar Lelystad.
5: Eigenlijk wel interessant, want het is nog nooit geweest eigenlijk. Dus dat is wel leuk.
6: Mooi. Ik vind het prachtig.
7: Nou, ik vind het wel zo leuk. Maar mijn eerste reactie is de Lelystad. Wat is hier te zien?
1: Ja, in 2006 vierde toenmalig koningin Beatrix haar verjaardag in Almere en in Zeewolde. Nou, voor koning Willem-Alexander wordt het volgend jaar de eerste keer dat hij zijn verjaardag in Flevoland viert.
0: Als de inwoners het programma mogen samenstellen, waar moet de koning dan absoluut langs?
7: Nou, ik weet het niet.
6: Dat is een goede vraag.
3: Denk de school, Porteeën.
4: Sowieso de Lelypaal.
6: Batavia en haven misschien?
5: Bataviastad. Maar niet per se Bataviastad, maar de boten zeg maar daaromheen. Want dat is toch een stukje geschiedenis.
7: Hier is heel veel groen. Maar ik weet niet dat als we moeten in natuur sturen.
2: De Oostvaardersplassen. De natuurparken inderdaad. Dat is heel erg mooi.
8: En in de stad zelf komt er nog iets in gedachten?
2: Weinig. Sorry.
1: Ja, oké. Okay. Nou ja, dat kan. Ja, natuurlijk laat je een koning het liefst alleen de mooiste kanten van je stad zien. Maar ja, iedere stad heeft ook plekken die misschien wat minder geschikt zijn voor een koninklijk bezoek.
0: Ja, wat kan de koning volgend jaar beter overslaan?
5: Zo. De Jol. Wat erg.
4: Ik zal zeggen Waterwijk.
3: Ik denk het centrum. Ik kan niet overslaan.
7: Het centrum is absoluut leeg.

0: Het is nooit echt drukte of zo.
1: Beter overal even langskomen. Dat is beter als koning.
2: Ik denk dat juist de plekken die normaal gesproken vrij slecht zijn, juist gezien moeten worden door mensen die bevoorrecht zijn. Dat doet ze misschien wat uit de ogen openen.
3: Oh, nou ja, oké. Misschien krijg ik dan nog heel druk. Inwoners van Lelystad over het bezoek van de koning volgend jaar aan hun stad. Ja, de route en het programma van Koningsdag, nou, dat is natuurlijk nog niet bekend. Dat wordt allemaal later uitgedacht en bekendgemaakt. De reportage was van verslaggever Tom Rogge.
4: Ik zit al die plekken een beetje in gedachten aan elkaar te breien. Er zit heel veel reistijd tussen als je het allemaal zou doen. Het ligt nog allemaal uit elkaar. En normaal gesproken moet het allemaal compact zijn.
3: Ja, maar dit zijn maar ideeën van inwoners, hè?
4: Ja, maar goed, ik zat al even te denken. Stel dat hij dat graag zou willen zien. Dan zit hij meer in de bus dan dat
3: hij daar is. We gaan het zien waar die allemaal naartoe gaat. En waar gedanst en gezongen gaat worden volgend jaar dus op Koningsdag in Lelystad.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Philip Lynott en The Old Town. En daarvoor de nummer 1 van Nederland. Die Die van Shakira. Ze deed het niet alleen. Burna Boy, die was erbij.
1: Steeds meer kerken in Nederland staan leeg. Er gaan minder mensen naar de diensten en daardoor kunnen parochies en kerkelijke gemeenten het onderhoud van de gebouwen niet meer betalen. Nou, om de kerken te behouden krijgen ze een andere functie.
0: Deze week zie je in de serie Heilige Huisjes hoe kerken een tweede leven krijgen. Verslaggever Han Dijkstra gaat op pad.
2: Hier in de voormalige vrijgemaakt gereformeerde kerk in Nagelen wonen Arjen Jongman en Aranka Steenstra. Nagelen is een dorp met alleen platte daken en ook dit gebouw is plat. In eerste instantie zie je niet direct dat het een kerk is geweest. Het voelt voor Aranka zeker als een speciale plek.
3: Nou, je voelt zeker wel dat het een bijzonder gebouw is. Dat het niet een gewoon huis is. En wij hebben natuurlijk gezien hoe het was als leegstaande kerk en daar langzamerhand onze eigen plek van gemaakt. Dus ja, het is wel een heel bijzonder gebouw. Ik zal niet zeggen dat ik iedere dag voel dat het een kerk is, maar nou ja, we noemen het wel zo al vaak. We wonen in de kerk of weet je dat.
2: Het dorp Nagelen is zo ontworpen dat er binnen de ring in het centrum niet gewoond mocht worden. De ring was bedoeld voor publieke functies. Het was dan ook niet vanzelfsprekend dat er uiteindelijk toch gewoond kon gaan worden.
3: Maar ja, goed, we zijn de uitdaging aangegaan en veel overleg gehad met de gemeente, het kwaliteitsteam wat over Nagelen gaat. Nou ja, er waren wel allerlei voorwaarden. Er moest een architect moest er een rol in spelen. Maar uiteindelijk heeft het ruim een half jaar geduurd, denk ik, van helemaal aan het begin van kopen totdat er een vergunning er was. Maar goed, ja, ze hebben dus een uitzondering gemaakt dat we mochten wonen binnen de ring. En wat wel meehielp is dat we ook een bed and breakfast wilden gaan beginnen. De gemeente Noord-Oostpolder wil graag wat meer toeristisch op de kaart staan, dus die waren daar heel positief over.
2: Het samengestelde gezin woont inclusief de B&B op ruim 300 vierkante meter woonoppervlakte. En die ruimte konden ze met 6 kinderen goed gebruiken.
3: Nou ja, hier beneden wonen we en we hebben boven dus een verdieping gemaakt waar de kinderen allemaal een eigen kamer hebben en 2 badkamers en een toilet. En zelf slapen we in de voormalige vergaderzaal. En in de voormalige consistorie zit de bed and breakfast.
2: OVT-ontwikkeling uit Emmeloord is de laatste jaren bezig om kerkgebouwen een andere bestemming te geven. Zo ook het voormalig protestantse kerkgebouw De Ontmoeting in Emmeloord-West, waar 14 appartementen in zijn gemaakt. Willem van Tilburg van OVT wil graag dat de wat oudere gebouwen zichtbaar blijven.
4: Nou, we hebben natuurlijk een hele jonge geschiedenis hier in de Noord-Oostpolder. En als we alle gebouwen die niet meer in functie zijn gaan slopen, dan krijgen we ook nooit een stukje historie in dit gebied. En iedereen, of je nou wel of niet naar de kerk ging of gaat, dit gebouw dat kent iedereen. Je rijdt er langs, je hebt er een keer een begrafenis gehad of een trouwerij. Of je was hier zelf elke zondagochtend in de kerk. En dat is, wij vinden het gewoon mooi dat die herinnering blijft. En iedereen mag zelf denken van wat hij ervan vindt als hij er langs rijdt. Dat vinden we mooi.
2: De ontmoeting werd in 1970 in gebruik genomen als kerk. In 2022 werd de kerk buiten gebruik gesteld en kwam OVT op het idee om er woningen in te gaan bouwen. Het was nog best een behoorlijke uitdaging, zegt Van Tilburg.
4: Je komt allemaal dingen tegen die je vooraf niet bedacht had. Maar dat maakt het ook alweer uitdagend. En ja, de meeste problemen zijn wel oplossingen voor. Alleen bouwkundig kom je al zaken denken van hé, de vrek, dit is toch minder goed dan we bedacht hadden. Ja, maar je hebt de woning al verkocht, dat kom je pas tijdens de bouw tegen. En dan is het heel mooi dat je samen met de aannemer besluit, we gaan het toch goed maken. Want we hebben er niks aan dat over een jaar blijkt van hé, die spouwmuur is toch minder goed. Dus we hebben het allemaal netjes in orde gemaakt, dat het aan alle regels voldoet. En dat de bewoners heel fijn hier en veilig kunnen wonen.
2: Tijdens de bouw zijn er dus tot aan het einde toe uitdagingen. Maar ook vooraf, als de verkoop start, is het niet makkelijk. Mensen zijn in eerste instantie terughoudend, merkt Van Tilburg.
4: Startverkoop hadden wij in de kerkzaal bedacht. We denken, nou, dat is mooi, dan kunnen mensen direct zien. Alleen, je kan makkelijk woningen verkopen op een stukje grond. En als ze vertellen, nou, dit gaan we doen, dat gelooft direct iedereen. Dan ga je in een kerkzaal waar mensen totaal nog geen idee hebben wat er komt. En zeggen, oh, het is hier wel donker. Ja, maar dan gaan we nog ramen in maken. Oh, ja, het ruikt wel een beetje muf. Ja, maar de kachel staat al 2 jaar oud. Dus dat is best wel lastig. En daar hebben we ook wel van geleerd dat een volgend project zou je dat in een zaaltje hier in het centrum in het voorhuis of zo doen. En niet meer in de kerk. Omdat mensen alleen maar negatieve dingen gaan benoemen. Omdat ze het zelf niet zien wat het zou kunnen worden. En we zijn hier ook gestart met de bouw Voordat we alles verkocht hadden. Om gewoon te laten zien van, joh, maar kijk, zo gaat het worden. En toen wij eenmaal de ramen erin hadden en de verdiepingsvloer erin hadden gebouwd. En toen ging die verkoop ook in één keer lopen. Dus ja, dat zijn ook leermomenten voor ons. Dat je niet te vroeg in verkoop moet gaan met herontwikkelingsprojecten.
1: En morgen dan zijn we in Luttelgeest. Daar komen woningen in de katholieke kerk.
0: Straks de berichten van buiten Flevoland.
1: Ja, dan hebben we het over de inval van Rusland in Oekraïne. Wie waarschuwde daar nou voor en wie vooral niet?

0: Yeah. Met z'n drieën hebben ze een fijne plaat gemaakt. Talk to Me hoorde je van Damiano, David, Tyla en Nile Rodgers. De berichten van buiten Flevoland.
1: De AIVD en de MIVD hebben het kabinet in 2021 en 2022 geprobeerd ervan te overtuigen dat Rusland Oekraïne niet zou binnenvallen, terwijl de Amerikanen en de Britten daar al maandenlang voor waarschuwden. Blijkt uit een reconstructie van de Russische invasie gemaakt door de Volkskrant. De inlichtingendiensten baseerden zich op een belangrijke bron binnen de Russische overheid, zegt deze onderzoeksjournalist.
2: Die informatie konden ze opmaken dat Poetin, dat Rusland eigenlijk vooral wilde onderhandelen. Dat die hele troepenopbouw, die steeds groter werd, dat ze dat vooral gebruikten om druk uit te oefenen op het Westen, omdat ze wilden onderhandelen.
1: Nou, ook de Duitse en Franse veiligheidsdiensten dachten dat Rusland uit was op onderhandelingen. Maar ja, door die verkeerde analyse hebben Europese landen geen extra steun aan Oekraïne gegeven in de maanden voor de invasie. Volgens sommige betrokkenen heeft Nederland zo de enige kans gemist om Rusland af te schrikken en een oorlog te voorkomen. De inlichtingendiensten willen niet reageren op het verhaal van de Volkskrant.
0: Op het WK voetbal dacht Egypte er lange tijd met de winst van door te gaan tegen Argentinië. Ze stonden namelijk met 2-0 voor, maar in de laatste 10 minuten draaiden de Argentijnen de wedstrijd om. Onder meer door de gelijkmaker van sterspeler Lionel Messi.
3: Wil hem graag door de lucht, want over de grond lukt het nog niet. Hier dan! Ja, hij zit er toch in! En hij heeft het voor elkaar! En kijk eens hoe hij dat viert, Lionel Messi.
0: En in blessuretijd werd het 3-2. Maar ja, dat telt ook in blessuretijd.
1: Ja, zeker telt dat. Ja, daarmee werd een verlenging voorkomen.
0: Ja, later op de avond plaatste Zwitserland zich als laatste land voor de kwartfinale zone naar penalties van Colombia.
1: Nog wat nieuws uit de kranten dan. In een noodsituatie moet een klein aantal bedrijven gedwongen kunnen worden om spullen te maken voor de krijgsmacht. Ook kan hun voorraad worden gevorderd. Het kabinet krijgt met een nieuwe wet de mogelijkheid om vergaand in te grijpen bij bedrijven in de defensieindustrie. Daar schrijft het AD over op deze woensdag. In uiterste gevallen kan de overheid de voorraad vorderen, zodat die spullen niet meer verkocht kunnen worden aan andere klanten of verdwijnen naar andere landen.
0: Zo.
1: Ja, dat is behoorlijk ingrijpend.
0: Bedrijven die drijven op technisch geschoolde mbo'ers die delen een dikke onvoldoende uit voor de mbo-plannen van het kabinet. Volgens een koepelorganisatie is er in het kabinet te weinig oog voor het belang van technische opleidingen, schrijft de Telegraaf vandaag. Het kabinet wil met een nieuwe verdeling van het mbo-budget vooral kleinere scholen in de regio ontzien. Maar volgens de brancheorganisatie is dat bij lange na niet genoeg. En dat waren ze, de berichten van buiten Flevoland.

0: is Flevoland met het regionieuws.
1: Het wordt steeds onzekerder of kringloopwinkel De Groene Sluis uit Lelystad een vestiging kan openen in Dronten. De Groene Sluis wil naar de Noord, maar de gemeente wil geen winkels op dit bedrijventerrein. De Groene Sluis moet maar in een gewone winkel gaan zitten, maar dat past volgens Janneke Pickert van de kringloopwinkel helemaal niet.
2: Ja, het is lastig op de plek waar zij het graag willen. Daar is het moeilijk een ruimte te vinden waar ook genoeg magazijnruimte is.
1: Woningcorporatie Centrada mag een woning aan de Wittezeestraat in Lelystad niet ontruimen. Dat heeft de rechter bepaald. Volgens Centrada woont de huurder bij een buurvrouw en gebruikt hij zijn huis als opslag. De man ontkent dat. De rechter vindt zijn uitleg geloofwaardig, zodat de huurder kan blijven wonen waar hij zit. De rechtbank in Den Haag heeft 3 Polen veroordeeld voor het aanvallen van de groep Almeerders. Dat gebeurde 3 jaar geleden bij een bedrijfsuitje in Scheveningen. De Polen krijgen taakstraffen, ook moeten ze de Almeerders schadevergoedingen betalen van duizenden euro's. Meer nieuws op omroepflevoland.nl.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Amerika heeft aanvallen uitgevoerd op Iran als reactie op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op schepen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het met een vernietigende reactie zal komen. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd. In New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties om het flatgebouw te stabiliseren dat deels dreigt in te storten. Gisteren ontdekten bouwvakkers verzakte vloeren en doorgebogen steunbalken.
4: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag start nog wel met veel bewolking, maar in de loop van de dag komt de zon er steeds vaker bij. En de temperatuur loopt op naar zo'n 22 of 23 graden, met daarbij een matige noordwestenwind. De komende dagen komt de zon steeds vaker voor in het weerbeeld en de temperatuur gaat langzaamaan omhoog. Op donderdag wordt het 23 graden, vrijdag 27 graden en zaterdag en zondag kan het zelfs 28 of 29 graden worden. En op alle dagen blijft het droog.
5: Hoe is het op de weg? Geen files, geen vertragingen nog op deze woensdagochtend. Er is wel een flitser gemeld. Die staat op de A6 bij Lelystad. En het is dan vanuit de richting Muiderberg bij hectometerpaal 69,3.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Cheers.
1: Dat kan bij het weggaan vanochtend. Het is 7:08.
2: Kringloopwinkel De Groene Sluis in Lelystad zag het helemaal zitten. Een nieuwe vestiging in Dronten aan de rand van het dorp. En ook de vrijwilligers konden niet wachten. Maar ja, de gemeente die is minder gelukkig.
1: Die wil winkels op een andere plek in het dorp. En dat betekent dat het feest niet doorgaat. Verslaggever Ruben den Harder spreekt met een teleurgestelde Janneke Pickert van De Groene Sluis.
3: Alsjeblieft, dankjewel. En bedankt. Hè.
4: Toen ik net binnenkwam, toen zei ik, het is druk hier. Maar ja, u zei, het valt eigenlijk wel mee. Het is een gemiddelde dag. Het is eigenlijk gewoon een hele populaire kringloopwinkel, hè, De Groene Sluis.
5: Het is een winkel waar honderden mensen per dag komen. En dat is zowel voor de sociale kant, voor de gezelligheid. Even een loopje, maar natuurlijk ook om hele leuke dingen te scoren. Ja, dat hadden we heel graag in Dronten ook willen doen.
4: En als we dan een stukje doorlopen naar het magazijn, ja, dan zien we pas hoe groot jullie gebouw is en hoe ontzettend veel spullen hier staan. Heeft u zelf eigenlijk nog wel eens iets nieuws in huis? Of staat uw huis ook helemaal vol met kringloopspullen?
5: Nou, er is zo ontzettend veel aan variëteit en spullen dat ik eigenlijk alles tweedehands heb wat er tweedehands te halen kan vallen. En als het niet hier in De Groene Sluis is, dan kijk ik wel bij een andere winkel.
6: We hebben nu wel mooie handen.
7: Nou, die zijn mooi grote.
4: Dit is een gigantisch magazijn hier. Nou is het zo dat de gemeente Dronten winkels graag bij elkaar wil hebben, bijvoorbeeld in het centrum. Maar als je hier staat, ja, dan zie je eigenlijk meteen waarom dat niet gaat lukken, hè, voor jullie.
5: Ja, het is lastig op de plek waar zij het graag willen. Daar is het moeilijk een ruimte te vinden waar ook genoeg magazijnruimte is. Ja, en we hebben magazijnruimte nodig zodat spullen gesorteerd kunnen worden, schoongemaakt kunnen worden. In Lelystad werken we met 150 vrijwilligers. Ja, dat moet wel ergens fysiek zijn plek hebben. Dus daarvoor hebben we wel ruimte nodig. Ja.
8: Wat moet die kosten dan?
4: En er was een uitzondering mogelijk op dat beleid van de gemeente. Maar de gemeente heeft ervoor gekozen die uitzondering niet te nemen voor jullie. Ja. Welk gevoel geeft jullie dat?
5: Ja, dat enorme teleurstelling. Dus dan zie je van, hey, ze hebben er ooit in hun beleid over nagedacht dat kringloopwinkels een uitzondering kunnen zijn. En dan wordt dat niet gehonoreerd. Ja, dan zakt de moed eigenlijk wel een beetje in.
4: En jullie hebben er wel veel werk in gestoken, hè? Vertel.
5: Ja, we zijn maanden geleden al begonnen en er waren echt binnen weken hadden we al 20 vrijwilligers. En we waren al begonnen met inrichten en uitzoeken van, we hebben zelfs al spullen van klanten gekregen. Dus daar waren we allemaal al mee begonnen.
4: Is het nu einde oefening voor De Groene Sluis in Dronten?
5: Op dit moment is het voorlopig met deze zomer is het einde oefening. Tegelijk lopen er nog een paar kleine kansjes die we, omdat het wel echt een droom is. Dus we gaan er nog echt voor. De gemeente Dronten heeft toegezegd om mee te kunnen kijken of er alternatieve locaties zijn. En wie weet wat dit losmaakt en dat we daardoor na de zomerperiode nog kunnen kijken wat hier nog verder uitrolt.
2: Ja, de gemeente Dronten laat weten dat er in meerdere gesprekken met De Groene Sluis toch duidelijk is gemaakt dat een kringloopwinkel aan de rand van het dorp niet binnen het bestemmingsplan valt. Nou, er is onderzocht of er een uitzondering gemaakt kan worden, maar dat is niet mogelijk. Laat een woordvoerder van de gemeente weten.
1: Straks wat je gisteravond misschien hebt gemist op radio en tv. Wat heb je gevonden, Jorien?
2: We gaan het onder andere hebben over, en dan ga ik even spieken, over snoes. Als je nou geen idee hebt wat dat is, dan zou ik erbij blijven.

je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Nee, niet zomaar iemand. You make loving fun. Dat was de boodschap van Fleetwood Mac. En wat hebben we gisteravond gemist op radio en tv?
1: We beginnen met Nieuwsuur. Daar was aandacht voor de Britse politicus Nigel Farage, die zijn parlementszetel opgeeft. De voorman van Reform UK lag de afgelopen dagen behoorlijk onder vuur vanwege aangenomen giften. Nou, hij treedt dus terug. Maar hij stelt zich wel opnieuw verkiesbaar bij de tussentijdse verkiezingen. Nou, politicoloog Casper Kirkels, die legt uit waarom Farage dit doet.
2: By-election is een verkiezing dat gaat over een kiesdistrict waar uiteindelijk iemand in het lagerhuis terechtkomt. Als die persoon om wat voor reden dan ook besluit om terug te treden, dan triggert dat zo'n by-election. Dus dan komt er een tussentijdse verkiezing in dat kiesdistrict. Dat is wat hij nu automatisch zelf doet door zichzelf terug te trekken, als het ware.
3: Terwijl er een onderzoek naar hem loopt. Ja. En op het moment dat hij dat doet, dan stopt dat onderzoek.
2: Ja, dan stopt dat onderzoek.
1: Als hij opnieuw wordt gekozen, dan kan Farage zeggen dat de bevolking hem het vertrouwen heeft gegeven, ondanks alle beschuldigingen.
2: Dus hoe hij deze by-election wil framen is eigenlijk als een verkiezing tussen het volk aan de ene kant en het establishment dat hem in zijn visie kapot wil maken aan de andere kant. Terwijl als hij dit onderzoek zou hebben afgewacht en uiteindelijk zou die by-election er wel zijn gekomen, dan gaat dat natuurlijk veel meer over, heeft hij die regels nou wel of niet overtreden. Dus dit is een soort van zet in dat politiek-strategische spel, waarvan hij denkt, ik kies voor die vlucht naar voren.
1: Nou, dat is eigenlijk best slim dus wat hij doet.
0: Ja. Jazeker. In een loods in Rotterdam werd afgelopen weekend een record hoeveelheid snoes onderschept. Er lagen 80.000 van die illegale nicotinezakjes. Ja, dat spul stop je onder je bovenlip en zo krijg je zonder te roken nicotine binnen. Het wordt steeds populairder onder jongeren. In het radioprogramma De Rode Draad noemde longpatholoog Danielle Cohen dat zorgelijk.
4: Je hebt ook poeders die rondgaan met 50 milligram nicotine in één zakje. Dan stop je dus 10 tot 20 sigaretten aan nicotine onder je lip. Dat zijn zulke ongelooflijk hoge doseringen dat je je helemaal kan voorstellen dat jongeren daar doodziek van kunnen worden, maar ook hartstikke verslaafd.
1: Dat klinkt echt vrij zorgelijk. Enorm, verschrikkelijk.
0: Misschien wel goedkoper dan alle sigaretten. Die zijn duur.
1: Maar ja, nou,
0: kan het niet aanmoedigen, begrepen goed.
1: Nee, maar dat zou ik zeker niet doen. Je mag.
0: De verkoop van snoes is illegaal. En dus kopen jongeren het via Snapchat of Telegram. Volgens Cohen schiet de handhaving op die illegale verkoop tekort.
4: De reden is natuurlijk dat de handhaving gebeurt door de Voedsel- en Warenautoriteit. En daar werken nog geen 20 mensen die voor heel Nederland die vapes, die sigaretten en die snus verkopen moeten handhaven. Ja, dan is het natuurlijk niet echt gek dat we dat overal op straat nog tegenkomen.
1: Nee, 20 mensen.
0: Ja.
1: Ja, dat is toch dweilen met de kraan open, joh.
0: Dat is niet genoeg voor heel Amsterdam.
1: Dat is geen begin aan. Nee, inderdaad. Nee. We gaan nog even naar een nieuwe serie. Die heet Natuur in de Caribbean. En daarin reist Natasha Gibbs langs de 6 Nederlandse eilanden in de Caribische Zee. Nou, de eerste aflevering was op Aruba, waar Gibbs met speervisser Patrick jaagt op de lionfish. Oftewel de koraalduivel. Nou, dat is een invasieve, exotische vis zonder natuurlijke vijanden die de koraalriffen rond Aruba aantast, vertelde Patrick.
5: Een lionfish eet alles wat in zijn bek past. Okay. Dus als het beweegt,
6: ja,
5: dan gaat hij het eten. Dus krab, kreeftjes, papegaaivissen, damselfish. De balans binnen onze natuurlijke onderwaterwereld is weg als je een predator hebt, een roofvis, die zelf niet gegeten wordt.
1: Ja, en die lionfish die plant zich ook nog eens razendsnel voort.
5: Zo'n lionfish vrouwtje kan elke week 40.000 eitjes produceren.
6: Ja, kun je daar wel tegenop speren?
5: Nee, we can win the war.
6: Nee.
5: Maar we kunnen wel het rif blijven controleren. Want als we het niet doen, dan zou het rif eigenlijk al verdwenen zijn. Want er zijn nu gelukkig op Aruba heel veel actieve mensen die lionfish weghalen.
1: En dat was gisteravond op radio en tv.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: is Flevoland.
1: Nou, ik vind het wel zo leuk, maar mijn eerste reactie is de Lelystad. Wat is hier te zien?
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dat is een goede vraag.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Weinig. Sorry.
0: Dit is Flevoland.
4: Ja, dan zakt de moed eigenlijk wel een beetje in.
5: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie...

0: Voor advies of een afspraak, kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
2: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
3: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
2: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
4: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
5: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
6: De dependance van de Lelystadse kringloopwinkel De Groene Sluis in Dronten wordt moeilijk. Een huurder van Centrada Lelystad mag in zijn huis blijven wonen, zegt de rechter. Meer nieuws het komende uur in Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
7: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De VS zegt dat de operatie een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz, zegt correspondent Rudy Bauma.
8: De VS die claimt allerlei militair materieel en 60 bootjes te hebben getroffen. Het is niet de eerste keer dat de VS dat zit. Ze staakt het vuren, doet dat gebeurde eind juni ook al, maar ja, niet zo grootschalig als nu.
7: Het Iraanse leger zegt Amerikaanse militaire locaties in Bahrein en Kuwait te hebben bestookt als reactie op de aanvallen van de VS. De Nederlandse inlichtingendiensten dachten tot vlak voor de Russische inval in Oekraïne dat Poetin zover niet zou gaan. Volgens de Volkskrant hadden AIVD en MIVD een bron dicht bij de Russische president. De informatie bereikte ook de Amerikanen. Sommige betrokkenen spreken achteraf over een inlichtingenblunder. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand doodgeschoten. Het gebeurde gisteren in de stad Houston. Volgens de omstreden dienst was het slachtoffer een Mexicaanse man die illegaal in de Verenigde Staten was. Hij zou stoptekens hebben genegeerd. Dat is niet te verifiëren, maar er zijn geen beelden van het incident. ICE was vaker betrokken bij dodelijke incidenten. Begin dit jaar gebeurde dat nog in Minneapolis. Het Witte Huis probeerde toen twijfel te zaaien over de acties van ICE. Zwitserland is door naar de volgende ronde op het WK voetbal. De achtste finale tegen Colombia bleef vannacht in reguliere tijd en verlenging 0-0. Daarna nam Zwitserland de penalties beter, zag commentator Jeroen Geuter.
9: Vargas, de keeper, of Vargas, de penaltynemer. Het is Zwitserland dat zich plaatst voor de kwartfinale tijdens dit WK 2026.
7: En in die kwartfinale speelt Zwitserland tegen Argentinië. Het weer bewolkt en lokaal kan er wat motregen vallen. Vanmiddag op meer plekken zon. Het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dan eens even kijken hoe het op de weg is. Overal lekker doorrijden. Er is één flitser gemeld. Die staat op de A6 bij Lelystad. En dat is dan vanuit de richting Muiderberg bij hectometerpaal 69,3. En zometeen in Flevoland is wakker. Ja, de koninklijke bezoek natuurlijk, hè, volgend jaar met Koningsdag.
11: 27 april.
10: Zeker, ja. Waar moet koning Willem-Alexander volgend jaar op Koningsdag nou per se heen in Lelystad? En welke plekken kan hij beter overslaan? Nou, wij vroegen het aan Lelystedelingen.
11: We zijn bezig met de serie Kerken die een nieuwe bestemming krijgen. Vandaag zijn we in Nagelen.
12: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
13: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
12: Sorry Bo, het is beauty.
13: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
14: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden.

0: hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets! Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: rustig begin van dit uurtje. Het is ook vakantie, hè? Dus we doen het rustig aan. Maar straks gaat de tempo wat meer omhoog met Bruno Mars. Maar eerst Oranje.
1: Zeker, Lelystad kleurt volgend jaar oranje. Koning Willem-Alexander viert op Koningsdag zijn 60ste verjaardag in de Flevolandse hoofdstad. Ja, is toch een unieke kans voor de stad om zich aan heel Nederland te laten zien.
0: Onze verslaggever ging de straat op en vroeg Lelystedelingen wat zij ervan vinden dat de koning naar hun stad komt.
2: Boeit me niet echt. Ik heb weinig met het koningshuis.
3: Ja, leuk.
4: Het zou eigenlijk best wel grappig zijn, want hij komt niet echt heel vaak naar Lelystad.
5: Eigenlijk wel interessant, want het is nog nooit geweest eigenlijk. Dus dat is wel leuk.
6: Ik vind het mooi. Ik vind het prachtig.
7: Nou, ik vind het wel zo leuk. Maar mijn eerste reactie...

0: De Lelystad, wat is hier te zien?
1: Ja, wat is hier te zien? We gaan eerst even terug naar 2006. Toen vierde koningin Beatrix haar verjaardag in Almere in Zeewolde. Voor koning Willem-Alexander wordt het volgend jaar de eerste keer dat hij zijn verjaardag in Flevoland viert.
2: Als de inwoners het programma zouden mogen samenstellen, waar moet de koning dan absoluut langs?
0: Nou, ik weet het niet.
3: Dat is een goede vraag.
4: Denk de school, Porteeën.
5: Sowieso de Lelypaal.
3: Batavia, een haven misschien?
6: Bataviastad. Maar niet per se Bataviastad, maar de boten zeg maar daaromheen. Want dat is toch een stukje geschiedenis.
0: Hier is heel veel groen. Maar ik weet niet dat als we moeten in natuur sturen.
7: De Oostvaardersplassen. De natuurparken inderdaad. Dat is heel erg mooi.
8: En in de stad zelf komt er nog iets in gedachten?
7: Weinig. Sorry.
1: Ja, weinig. Oké, nee, dat kan. Ja, natuurlijk laat je een koning het liefst alleen de mooiste kanten van je stad zien. Maar ja, iedere stad heeft plekken die misschien wat minder geschikt zijn voor een koninklijk bezoek.
2: Dus ja, wat kan de koning volgend jaar beter overslaan?
6: Zo. De Jol. Wat erg.
5: Ik zal zeggen Waterwijk.
4: Ik denk het centrum. Ik kan je overslaan.
0: Het centrum is absoluut leeg. Daar is nooit echt drukte of zo.
3: Beter overal even langskomen. Dat is beter als koning.
7: Ik denk dat juist de plekken die normaal gesproken vrij slecht zijn, juist gezien moeten worden door mensen die bevoorrecht zijn. Dat doet ze misschien wat uit de ogen openen.
1: Inwoners van Lelystad over het bezoek van de koning volgend jaar aan hun stad. Nou ja, de route en het programma van Koningsdag, dat is natuurlijk nog lang niet bekend. Dat gaat allemaal uitgewerkt worden de komende maanden. De reportage was van verslaggever Ton Rogge.

0: het wel de leukste van zijn hele album. Bruno Mars hoorde je en I Just Might.
1: Het is tijd voor het weer. Rico Schreuder die heeft antwoord op de vraag hoe warm het gaat worden en hoeveel zon we krijgen. Rico, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Nou, ik ben benieuwd. Gaan we vandaag al die 25, 26 halen?
2: Nee, ik denk het niet. Nee, oh. Het is vrij veel bewolking wat er momenteel over de provincie heen trekt. Heel lokaal kan er zelfs een spatje regen vallen. Het heeft niet heel veel naam eigenlijk, maar ja, het is niet helemaal overal droog. En het is vanochtend zo'n 19 graden. Vanmiddag breekt vanuit het westen wel geleidelijk aan de zon door. En dan komen we uiteindelijk uit op zo'n 23 graden. Dus die 25 graden, daar moet nog even op wachten.
1: Ja, en de zon, daar moeten we dus ook nog even wat geduld voor hebben. Ja. Hoe kan dat dan eigenlijk in één keer zoveel bewolking? Want het viel mij vanochtend al op. Ik denk, het is gewoon echt donker. Donkerder dan anders.
2: Grijs. Het is inderdaad grijs en donker. En ja, dat heeft te maken met die noordwestelijke wind die we op dit moment hebben. En daar trekken we wolkenvelden vanaf de Noordzee over het hele land eigenlijk heen. Alleen in het zuiden van het land, daar breekt op dit moment de zon door. En dan gaat uiteindelijk ook in Flevoland de zon doorbreken. Vanuit het westen en later ook vanuit het zuiden. Dan wordt het uiteindelijk steeds lichter. En ja, vanavond zal dan de zon op heel veel plaatsen gaan schijnen. Het is dan een hele mooie avond. Halverwege de avond is het een graad of 20. En dan komende nacht, ja, dan dalen we uiteindelijk naar zo'n 15 graden. Het is vrij helder. Lokaal kan er wat nevel en mist voorkomen. Dus het is al met al wel rustig weer de komende tijd.
1: Ja, en hoe ziet het eruit voor morgen en de dagen daarna?
2: Ja, morgen dan hebben we in eerste instantie nog met dat lichte grijzigheid te maken. Later breekt uiteindelijk de zon wel door. Het wordt morgenmiddag prachtig weer met volop zonneschijn. Dan komen we wel uit op die 25 graden. De wind waait morgen uit het noorden, is dan meest matig. Ja, en de dagen daarna, dan blijft de zon echt het weerbeeld domineren. En dan gaat die temperatuur verder omhoog. Want vrijdag zitten we op 27 graden. En in het weekend is het 27, 28 graden. Ik denk niet dat we die 30 graden gaan halen in Flevoland. Dus dat is echt voor het zuiden van het land het geval. Maar in onze provincie is het gewoon heerlijk weer. En noordoostelijke wind erbij. En het blijft voorlopig maar droog.
1: Nou, kijk eens aan. En durf je ook al na het weekend te kijken?
2: Ja hoor, dat durf ik best. Want komen de dagen eigenlijk direct na het weekend verandert er heel erg weinig. Temperatuur zo'n 26 tot 28 graden. Volop zonneschijn. Pas later volgende week zien we geleidelijk aan wat storingen dichterbij komen. En dan stijgt de kans op een enkele regen of onweersbui.
1: Rico, dankjewel. Steeds meer kerken in Nederland staan leeg. Er gaan minder mensen naar de diensten en daardoor kunnen parochies en kerkelijke gemeenten het onderhoud van de gebouwen niet meer betalen. Om de kerken te behouden krijgen ze een andere functie.
0: Nou, deze week zie en hoor je in de serie Heilige Huisjes hoe kerken een tweede leven krijgen. Verslaggever Han Dijkstra gaat op pad.
3: Hier in de voormalige vrijgemaakt gereformeerde kerk in Nagelen wonen Arjen Jongman en Aranka Steenstra. Nagelen is een dorp met alleen platte daken en ook dit gebouw is plat. In eerste instantie zie je niet direct dat het een kerk is geweest. Het voelt voor Aranka zeker als een speciale plek.
4: Nou, je voelt zeker wel dat het een bijzonder gebouw is. Dat het niet een gewoon huis is. En wij hebben natuurlijk gezien hoe het was als leegstaande kerk en daar langzamerhand onze eigen plek van gemaakt. Dus ja, het is wel een heel bijzonder gebouw. Ik zal niet zeggen dat ik iedere dag voel dat het een kerk is, maar nou ja, we noemen het wel zo al vaak. We wonen in de kerk of weet je dat.
3: Het dorp Nagelen is zo ontworpen dat er binnen de ring in het centrum niet gewoond mocht worden. De ring was bedoeld voor publieke functies. Het was dan ook niet vanzelfsprekend dat er uiteindelijk toch gewoond kon gaan worden.
4: Maar ja, goed, we zijn de uitdaging aangegaan en veel overleg gehad met de gemeente, het kwaliteitsteam wat over Nagelen gaat. Nou ja, er waren wel allerlei voorwaarden. Er moest een architect moest er een rol in spelen. Maar uiteindelijk heeft het ruim een half jaar geduurd, denk ik, van helemaal aan het begin van kopen totdat er een vergunning er was. Maar goed, ja, ze hebben dus een uitzondering gemaakt dat we mochten wonen binnen de ring. En wat wel meehielp is dat we ook een bed and breakfast wilden gaan beginnen. De gemeente Noord-Oostpolder wil graag wat meer toeristisch op de kaart staan, dus die waren daar heel positief over.
3: Het samengestelde gezin woont inclusief de B&B op ruim 300 vierkante meter wonenoppervlakte. En die ruimte konden ze met 6 kinderen goed gebruiken.
4: Nou ja, hier beneden wonen we en we hebben boven dus een verdieping gemaakt waar de kinderen allemaal een eigen kamer hebben en 2 badkamers en een toilet. En zelf slapen we in de voormalige vergaderzaal. En in de voormalige consistorie zit de bed and breakfast.
3: OVT-ontwikkeling uit Emmeloord is de laatste jaren bezig om kerkgebouwen een andere bestemming te geven. Zo ook het voormalig protestantse kerkgebouw De Ontmoeting in Emmeloord-West, waar 14 appartementen in zijn gemaakt. Willem van Tilburg van OVT wil graag dat de wat oudere gebouwen zichtbaar blijven.
5: Nou, we hebben natuurlijk een hele jonge geschiedenis hier in de Noordoostpolder. En als we alle gebouwen die niet meer in functie zijn gaan slopen, dan krijgen we ook nooit een stukje historie in dit gebied. En iedereen, of je nou wel of niet naar de kerk ging of gaat, dit gebouw dat kent iedereen. Je rijdt er langs, je hebt er een keer een begrafenis gehad of een trouwerij. Of je was hier zelf elke zondagochtend in de kerk. En dat is, wij vinden het gewoon mooi dat die herinnering blijft. En iedereen mag zelf denken van wat hij ervan vindt als hij er langs rijdt. Dat vinden we mooi.
3: De ontmoeting werd in 1970 in gebruik genomen als kerk. In 2022 werd de kerk buiten gebruik gesteld en kwam Overtee op het idee om er woningen in te gaan bouwen. Het was nog best een behoorlijke uitdaging, zegt Van Tilburg.
5: Je komt allemaal dingen tegen die je vooraf niet bedacht had. Maar dat maakt het ook alweer uitdagend. En ja, de meeste problemen zijn wel oplossingen voor. Alleen bouwkundig kom je al zaken denken van hé, de vrek, dit is toch minder goed dan we bedacht hadden. Ja, dan, maar je hebt de woning al verkocht, dat kom je pas tijdens de bouw tegen. En dan is het heel mooi dat je samen met de aannemer besluit, we gaan het toch goed maken. Want we hebben er niks aan dat over een jaar blijkt van hé, die spouwmuur is toch minder goed. Dus we hebben het allemaal netjes in orde gemaakt, dat het aan alle regels voldoet. En dat de bewoners heel fijn hier en veilig kunnen wonen.
3: Tijdens de bouw zijn er dus tot aan het einde toe uitdagingen. Maar ook vooraf, als de verkoop start, is het niet makkelijk. Mensen zijn in eerste instantie terughoudend, merkt Van Tilburg.
5: Startverkoop hadden wij in de kerkzaal bedacht. We denken, nou, dat is mooi, dan kunnen mensen direct zien. Alleen, je kan makkelijk woningen verkopen op een stukje grond. En dan ze vertellen, nou, dit gaan we doen. Dat gelooft direct iedereen. Maar ga je in een kerkzaal waar mensen totaal nog geen idee hebben wat er komt. En zeggen, oh, het is hier wel donker. Ja, maar dan gaan we nog ramen in maken. Oh, ja, het ruikt wel een beetje muf. Ja, maar de kachel staat al 2 jaar oud. Dus ja, dat is best wel lastig. En daar hebben we ook wel van geleerd dat een volgend project zou je dat in een zaaltje hier in het centrum in het voorhuis of zo doen. En niet meer in de kerk. Omdat mensen alleen maar negatieve dingen gaan benoemen. Omdat ze het zelf niet zien wat het zou kunnen worden. En we zijn hier ook gestart met de bouw. Voordat we alles verkocht hadden, om gewoon te laten zien van joh, maar kijk, zo gaat het worden. En toen we eenmaal de ramen erin hadden en de verdiepingsvloer erin hadden gebouwd, ja, toen ging die verkoop ook in één keer lopen. Dus ja, dat zijn ook leermomenten voor ons, dat je niet te vroeg in verkoop moet gaan met herontwikkelingsprojecten.
1: Morgen zijn we in Luttelgeest. Daar komen woningen in de katholieke kerk.
0: Ik ben benieuwd of ze daar net zo mooi wonen als in Nagelen, hè, Lord. Zo, zag er fantastisch uit.
1: Zeker, absoluut. Straks, ja, het is toch een bijzonder plekje.
0: Ja, en mooi gemaakt. Straks de berichten van buiten Flevoland.
1: Ja, Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Hoor je zo meteen meer over.
0: Maar eerst Paul Kinnerick.

0: time you walk in the room. Ja, dan gebeurt er dan wat. En dat wist Paul Kerk als geen ander. De berichten van buiten Flevoland.
1: Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. In het zuiden van het land waren er volgens autoriteiten explosies te horen. De Amerikanen zeggen dat het een reactie is op de aanvallen door Iran op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Correspondent Rudy Bauma.
2: De VS die noemt die Iraanse aanval op die olietankers onterecht gevaarlijk en een duidelijke schending van de staakt het vuren. En heeft daarom ruim 80 krachtige aanvallen uitgevoerd op havenplaatsen langs de straat van Hormuz. En de VS die claimt allerlei militair materieel en 60 bootjes te hebben getroffen.
1: En daar heeft het Iraanse leger dan weer op gereageerd. Het heeft gezegd met een vernietigende reactie te komen.
0: De AIVD en de MIVD hebben het kabinet in 2021 en 2022 geprobeerd ervan te overtuigen dat Rusland de Oekraïne niet zou binnenvallen. Terwijl de Amerikanen en de Britten daar al maandenlang voor waarschuwden. Blijkt uit een reconstructie van de Russische invasie gemaakt door de Volkskrant. De inlichtingdiensten baseren zich op een belangrijke bron binnen de Russische overheid, zegt deze onderzoeksjournalist.
3: Die informatie konden ze opmaken dat Poetin, dat Rusland eigenlijk vooral wilde onderhandelen. Dat die hele troepenopbouw, die steeds groter werd, dat ze dat vooral gebruikten om druk uit te oefenen op het Westen, omdat ze wilden onderhandelen.
0: Ook de Duitse en Franse veiligheidsdiensten dachten dat Rusland uit was op onderhandelingen. Door de verkeerde analyse hebben Europese landen geen extra steun aan Oekraïne gegeven in de maanden voor de invasie. Volgens sommige betrokkenen heeft Nederland zo de enige kans gemist om Rusland af te schrikken en een oorlog te voorkomen. De inlichtingendiensten willen niet reageren op het verhaal van de Volkskrant.
1: Ja, dat is dan wel weer jammer natuurlijk. Op het WK voetbal dacht Egypte de laatste tijd met de winst vandoor te gaan tegen Argentinië. Ze stonden met 2-0 voor. Maar in de laatste 10 minuten draaiden de Argentijnen de wedstrijd echt volledig om. Onder meer door de gelijkmaker van sterspeler Lionel Messi.
4: Wil hem graag door de lucht, want over de grond lukt het nog niet. Hier dan, ja, hij zit er toch in. En hij heeft het voor elkaar. En kijk eens hoe hij dat viert, Lionel Messi.
1: Ja, die was bijzonder emotioneel. Nou, in blessuretijd werd het 3-2. Later op de avond plaatste Zwitserland zich als laatste land voor de kwartfinale. Zij wonnen na penalties van Colombia. Dat waren wat berichten van buiten deze provincie.
0: En over 2 minuten het regionieuws.
5: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
6: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
5: Nog niet helemaal dus.
6: Tja, die administratie. Toevallig tips?
5: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
6: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
5: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
7: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
9: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
8: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: Met het regionieuws.
0: Het wordt steeds onzekerder of kringloopwinkel De Groene Sluis uit Lelystad een vestiging kan openen in Dronten. De Groene Sluis wil naar de Noord, maar de gemeente wil geen winkels op dit bedrijventerrein. De Groene Sluis moet maar in een gewone winkel gaan zitten, maar dat past volgens Janneke Pickert van de kringloopwinkel helemaal niet.
12: Ja, het is lastig op de plek waar zij het graag willen. Daar is het moeilijk een ruimte te vinden waar ook genoeg magazijnruimte is.
0: Straks meer hierover. Woningcorporatie Centrada mag een woning aan de Witte Zeestraat in Lelystad niet ontruimen. Dat heeft de rechter bepaald. Volgens Centrada woont de huurder bij een buurvrouw en gebruikt hij zijn huis als opslag. De man ontkent dat. De rechter vindt zijn uitleg geloofwaardig, zodat de huurder kan blijven wonen waar hij zit. De rechtbank in Den Haag heeft 3 Polen veroordeeld voor het aanvallen van een groep Almeerders. Dat gebeurde 3 jaar geleden bij een bedrijfsuitje in Scheveningen. De Polen krijgen taakstraffen. Ook moeten ze de Almeerders schadevergoedingen betalen van duizenden euro's.
13: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS is het een reactie op aanvallen door Iran op schepen in de Straat van Hormuz. Iran bestookte vanochtend als vergelding Amerikaanse basis in Bahrein en Kuwait. De Nederlandse inlichtingendiensten dachten tot vlak voor de Russische inval in Oekraïne dat Poetin zo ver niet zou gaan. Volgens de Volkskrant hadden AIVD en MIVD een bron dicht bij de Russische president. Sommige betrokkenen spreken achteraf over een inlichtingenblunder. In Eindhoven is een flat gisteravond deels ontruimd nadat er zwaar vuurwerk was gevonden in een kelderbox. De eigenaar had er geen vergunning voor. Hij is aangehouden.
14: Goedemorgen. Het weer in Flevoland. We beginnen de dag met vrij veel bewolking. Maar in de loop van de dag komt vanuit het westen de zon steeds vaker tevoorschijn. De temperatuur komt vanmiddag uit op maximaal 23 of 24 graden en er waait een meest matige noordwestelijke wind. Vanavond is het nog een tijdje vrij zonnig en om 9 uur ligt de temperatuur zo rond de 20 graden. Komende nacht daalt de temperatuur uiteindelijk naar een graad of 15. Morgen starten we de dag wederom met vrij veel bewolking, maar geleidelijk aan breekt vanuit het westen de zon weer door. Er waait morgen een meest matige noordenwind en het wordt maximaal 25 graden. De dagen daarna zal de zon volop schijnen en wordt het geleidelijk aan wat warmer, met in het weekend waarde rond de 28 graden.
1: Vertraging op de N50 valt mee hoor. Emmeloord-Zwolle tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek. Ben je 5 minuten langer onderweg. En een flitser is gemeld op de A6 bij Lelystad. Vanuit de richting Muidenberg bij hectometerpaal 69,3.
15: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Higher Love van Steve Winwood. Ik had het net in het regiobulletin over kringloopwinkel De Groene Sluis in Lelystad. Ach, ze willen zo graag naar Dronten.
1: Ja, ze zagen het helemaal zitten. Een nieuwe vestiging in Dronten aan de rand van het dorp. Ook de vrijwilligers konden niet wachten. Maar ja, de gemeente die is wat minder gelukkig.
0: Die wil winkels op een andere plek in het dorp. Verslaggever Ruben Den Harder spreekt met een teleurgestelde Janneke Pickert van De Groene Sluis.
2: Alsjeblieft, dankjewel. En bedankt. Ja,
3: toen ik net binnenkwam, toen zei ik, het is druk hier. Maar ja, u zei, het valt eigenlijk wel mee. Het is een gemiddelde dag. Het is eigenlijk gewoon een hele populaire kringloopwinkel, hè, De Groene Sluis.
4: Het is een winkel waar honderden mensen per dag komen. En dat is zowel voor de sociale kant, voor de gezelligheid. Even een loopje, maar natuurlijk ook om hele leuke dingen te scoren. Ja, dat hadden we heel graag in Dronten ook willen doen.
3: En als we dan een stukje doorlopen naar het magazijn, ja, dan zien we pas hoe groot jullie gebouw is en hoe ontzettend veel spullen hier staan. Heeft u zelf eigenlijk nog wel eens iets nieuws in huis? Of staat uw huis ook helemaal vol met kringloopspullen?
4: Nou, er is zo ontzettend veel aan variëteit en spullen dat ik eigenlijk alles tweedehands heb wat er tweedehands te halen kan vallen. En als het niet hier in De Groene Sluis is, dan kijk ik wel bij een andere winkel.
5: We hebben nu wel mooie handen.
6: Nou, die zijn mooie grote.
3: Dit is een gigantisch magazijn hier. Nou is het zo dat de gemeente Dronten winkels graag bij elkaar wil hebben. Bijvoorbeeld in het centrum. Maar als je hier staat, ja, dan zie je eigenlijk meteen waarom dat niet gaat lukken, hè, voor jullie.
4: Ja, het is lastig op de plek waar zij het graag willen. Daar is het moeilijk een ruimte te vinden waar ook genoeg magazijnruimte is. Ja, en we hebben magazijnruimte nodig zodat spullen gesorteerd kunnen worden. Schoongemaakt kunnen worden. In Lelystad werken we met 150 vrijwilligers. Ja, dat moet wel ergens fysiek zijn plek hebben. Dus daarvoor hebben we wel ruimte nodig. Ja.
7: Wat moet die kosten dan?
3: En er was een uitzondering mogelijk op dat beleid van de gemeente. Maar de gemeente heeft ervoor gekozen die uitzondering niet te nemen voor jullie. Ja. Welk gevoel geeft jullie dat?
4: Ja, dat enorme teleurstelling. Dus dan zie je van, ze hebben er ooit in hun beleid over nagedacht dat kringloopwinkels een uitzondering kunnen zijn. En dan wordt dat niet gehonoreerd. Ja, dan zakt de moed eigenlijk wel een beetje in.
3: En jullie hebben er wel veel werk in gestoken, hè? Vertel.
4: Ja, we zijn maanden geleden al begonnen. En er waren echt binnen weken hadden we al 20 vrijwilligers. En we waren al begonnen met inrichten en uitzoeken van. We hebben zelfs al spullen van klanten gekregen. Dus daar waren we allemaal al mee begonnen.
3: Is het nu einde oefening voor De Groene Sluis in Dronten?
4: Op dit moment is het voorlopig met deze zomer is het einde oefening. Tegelijk lopen er nog een paar kleine kansjes die we, omdat het wel echt een droom is. Dus we gaan er nog echt voor. De gemeente Dronten heeft toegezegd om mee te kunnen kijken of er alternatieve locaties zijn. En wie weet wat dit losmaakt en dat we daardoor na de zomerperiode nog kunnen kijken wat hier nog verder uitrolt.
0: Ja, wie weet.
1: De gemeente Dronten laat weten dat er in meerdere gesprekken met De Groene Sluis, ja, toch duidelijk is gemaakt dat een kringloopwinkel aan de rand van het dorp niet binnen het bestemmingsplan valt. Nou, er is onderzocht of er misschien een uitzondering gemaakt kan worden, maar dat is niet mogelijk. Laat een woordvoerder van de gemeente weten.
0: En straks een veelvraat in de rubriek Wat heb ik gisteren gemist op Radio en TV.

0: het gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: Goedemiddag Jordi en Oudeke.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op Radio en TV.

0: Whitney Houston en I'm Your Baby Tonight. En daarvoor Repeat It. Wat hebben we gisteravond gemist op radio en tv?
1: Nou, in Nieuwsuur was aandacht voor de Britse politicus Nigel Farage, die zijn parlementszetel opgeeft. De voorman van Reform UK lag de afgelopen dagen behoorlijk onder vuur vanwege aangenomen giften. Nou, hij treedt dus terug, maar stelt zich wel opnieuw verkiesbaar bij de tussentijdse verkiezingen. Politicoloog Casper Kirkels legt uit waarom Farage dit doet.
2: By-election is een verkiezing dat gaat over een kiesdistrict waar uiteindelijk iemand in het lagerhuis terechtkomt. Als die persoon om wat voor reden dan ook besluit om terug te treden, dan triggert dat zo'n by-election. Dus dan komt er een tussentijdse verkiezing in dat kiesdistrict. Dat is wat hij nu automatisch zelf doet door zichzelf terug te trekken, als het ware.
3: Terwijl er een onderzoek naar hem loopt, ja. En op het moment dat hij dat doet, dan stopt dat onderzoek.
2: Ja, dan stopt dat onderzoek.
1: Als hij opnieuw wordt gekozen, kan Farage zeggen dat de bevolking hem het vertrouwen heeft gegeven, ondanks alle beschuldigingen.
2: Dus hoe hij deze by-election wil framen is eigenlijk als een verkiezing tussen het volk aan de ene kant en het establishment dat hem in zijn visie kapot wil maken aan de andere kant. Terwijl als hij dit onderzoek zou hebben afgewacht en uiteindelijk zou die by-election er wel zijn gekomen, dan gaat dat natuurlijk veel meer over, heeft hij die regels nou wel of niet overtreden. Dus dit is een soort van zet in dat politiek strategische spel, waarvan hij denkt, ik kies voor die vlucht naar voren.
1: Ja, sportje schaak op het hogere niveau.
0: Ja, politiek niveau. In de loods in Rotterdam werd afgelopen weekend een record hoeveelheid snoes onderschept. Er lagen 80.000 van die illegale nicotinezakjes. Dat spul stop je onder je bovenlip. En zo krijg je zonder te roken nicotine binnen.
1: Het ziet er toch ook heel gek uit, joh.
0: Het praat denk ik ook een beetje raar. Maar goed, het wordt steeds populairder onder jongeren. In het radioprogramma De Rode Draad noemde longpatholoog Danielle Cohen dat zorgelijk.
4: Je hebt ook poeders die rondgaan met 50 milligram nicotine in één zakje. Dan stop je dus 10 tot 20 sigaretten aan nicotine onder je lip. Dat zijn zulke ongelooflijk hoge doseringen dat je je helemaal kan voorstellen dat jongeren daar doodziek van kunnen worden, maar ook hartstikke verslaafd.
1: Nee, dat is niet best, nee. Dat is wel heel veel.
0: Ja, je voelt hem al aankomen. Die verkoop van snoes is illegaal. En dus kopen jongeren het via Snapchat of Telegram. Volgens Cohen schiet handhaving op de illegale verkoop tekort.
4: De reden is natuurlijk dat de handhaving gebeurt door de Voedsel- en Warenautoriteit. En daar werken nog geen 20 mensen die voor heel Nederland die vapes, die sigaretten en die snus verkopen moeten handhaven. Ja, dan is het natuurlijk niet echt gek dat we dat overal op straat nog tegenkomen.
1: 20 mensen voor heel Nederland. Ja, sorry hoor, maar dat is toch gewoon een lachertje. En is onbegonnen werk.
0: En is nu vakantietijd?
1: In de nieuwe serie Natuur in the Caribbean reist Natasha Gibbs langs de 6 Nederlandse eilanden in de Caribische Zee. De eerste aflevering was op Aruba, waar Gibbs met speervisser Patrick jaagt op de lionfish, de koraalduivel. Dat is een invasieve, exotische vis zonder natuurlijke vijanden die de koraalriffen rond Aruba aantast, vertelde Patrick.
5: Lionfish eet alles wat in zijn bek past. Okay. Dus als het beweegt, dan gaat hij het eten. Dus krab, kreeftjes, papegaaivissen, damselfish. De balans binnen onze natuurlijke onderwaterwereld is weg als je een predator hebt, een roofvis, die zelf niet gegeten wordt.
1: Ja, dat is een grote stofzuiger eigenlijk dus, ja. Die lionfish. Ja, en dat beest plant zich ook nog eens razendsnel voort.
5: Zo'n lionfishvrouwtje kan elke week 40.000 eitjes produceren.
6: Ja, kun je daar wel tegenop speren?
5: Nee, we can win the war. Nee. Maar we kunnen wel het rif blijven controleren. Want als we het niet doen, dan zou het rif eigenlijk al verdwenen zijn. Want er zijn nu gelukkig op Europa heel veel actieve mensen die lionfish weghalen.
1: Ja, want anders kun je het wel vergeten. Elke week 40.000 eitjes.
0: Hij is wat.
1: Wat zaken waren dat gisteravond op radio en tv?
0: Tot nieuws en reclame van 8 uur. Somber en zijn vorige single Unrest. Maar hier is terug in de tijd. Met Van Morrison en Brown Eyed Girl.

0: is Flevoland.
1: Nou, ik vind het wel zo leuk, maar mijn eerste reactie is de Lelystad. Wat is hier te zien?
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dat is een goede vraag.
0: En dit is ook Flevoland.
2: Weinig. Sorry.
0: Dit is Flevoland.
3: Ja, dan zakt de moed eigenlijk wel een beetje in.

0: advies of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires, komt u naar ACB. Kijk op onze website.
2: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
3: Zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
4: Een dependance van de Lelystadse kringloopwinkel De Groene Sluis in Dronten wordt moeilijk. Een huurder van Centrada Lelystad mag in zijn huis blijven wonen, zegt de rechter. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
5: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Iran heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd na de Amerikaanse aanvallen van vannacht. Daarbij werden volgens de VS zo'n 80 doelen in Iran geraakt. Iran bestookte daarop Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein. Daar ging ook het luchtalarm af. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen zijn ontruimd. Niemand raakte gewond. Het vuur was vanochtend vroeg pas geblust. In Ankara gaat vandaag de NAVO-top verder. De Amerikaanse president Trump zei gisteren nog eens dat hij Groenland wil innemen. De top staat dus onder hoogspanning, zegt correspondent Chris Ostendorf.
7: We zien hier in Ankara een boze, teleurgestelde, wrokkige Trump tegenover toch wel 31 andere NAVO-landen die alles uit de kast zullen halen om deze boze man toch maar weer te behagen. Niet omdat ze de president van de Verenigde Staten nog echt zien als een vriend, maar wel als een onmisbare militaire bondgenoot.
6: Regeringsleiders spreken onder meer over defensieuitgaven en versterking van de wapenindustrie. In Eindhoven is een flat gisteravond deels ontruimd nadat er zwaar vuurwerk was gevonden in een kelderbox. Het ging om professioneel vuurwerk waar de eigenaar van de ruimte geen vergunning voor had. De man van 29 is aangehouden. Veel boze Egyptenaren na de wedstrijd tegen Argentinië op het WK voetbal gisteravond. Egypte vond dat de VAR op de hand van Argentinië was, omdat hij een Argentijnse goal niet afkeurde na een vermeende overtreding, zegt verslaggever Suze van Kleef.
8: Wat die Egyptenaren natuurlijk extra woedend maakte, is dat zij eerder in de tweede helft een doelpunt afgekeurd zagen na ingrijpen van die videoscheidsrechter, die wel overtreding had geconstateerd voor dat doelpunt. Dus ja, ik snap het ook wel, de boosheid. Het leek ook weinig consequent dit.
6: Egypte stond tot de 80ste minuut met 2-0 voor, maar verloor alsnog met 3-2 en is dus uitgeschakeld. Het weer, eerst veel bewolking, plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperaturen lopen uiteen van 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Waar staat het vast? Op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Amersfoort West en de afrit Soest. Daar ben je een minuut of 5 langer onderweg. Een kleine 10 minuten op diezelfde A1, maar dan de andere kant op richting Amersfoort. Dus tussen Naardenvesting en Naarden. Daar is eerder vanochtend een ongeluk gebeurd en 2 rijstroken zijn daar afgesloten. Dan de N50 en Noord-Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek. 10 minuten tijdverlies en een kleine 5 minuten op diezelfde N50, maar dan de andere kant op richting Emmeloord dus tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen. Flitser is gemeld op de A6 bij Lelystad vanuit de richting Muiderberg bij hectometerpaal 69,3.
10: Hij komt.
9: Ja, Koningsdag. Het duurt natuurlijk nog eventjes. Maar waar moet koning Willem-Alexander volgend jaar op Koningsdag nou per se heen in Lelystad? En welke plekken kan hij beter overslaan? Nou, dat vroegen wij aan Lelystedelingen.
10: En in onze serie over kerken die een nieuwe bestemming krijgen, zijn we vandaag in Nagelen en in Emmeloord.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, Ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
14: Ik koos wat mij raakte.
13: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
15: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
16: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
17: Hans, alleen de prijs is anders.
13: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
18: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
19: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets! Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Owen Paul heeft het naast zijn zin met zijn meisje. Maar haar favorite waste of time.
1: Lelystad kleurt volgend jaar oranje. Koning Willem-Alexander viert op Koningsdag zijn 60ste verjaardag in de Flevolandse hoofdstad. Ja, dat is een unieke kans voor de stad om zich aan heel Nederland te laten zien.
0: Onze verslaggever ging de straat op en vroeg Lelystedelingen wat zij ervan vinden dat de koning naar hun stad komt.
2: Het boeit me niet echt. Ik heb weinig met het koningshuis.
3: Ja, leuk.
4: Het zou eigenlijk best wel grappig zijn, want hij komt niet echt heel vaak naar Lelystad.
5: Eigenlijk wel interessant, want het is nog nooit geweest eigenlijk. Dus dat is wel leuk.
6: Mooi. Ik vind het prachtig.
7: Nou, ik vind het wel zo leuk. Maar mijn eerste reactie, de Lelystad, wat is hier te zien?
1: Ja, nou ja, dat is misschien wel een goede vraag. Nou, we gaan even terug eerst naar 2006. Toen vierde koningin Beatrix haar verjaardag in Almere en in Zeewolde. Voor koning Willem-Alexander wordt het volgend jaar de eerste keer dat hij zijn verjaardag in Flevoland viert.
0: Als de inwoners het programma mogen samenstellen, waar moet de koning dan absoluut langs?
7: Nou, ik weet het niet.
6: Dat is een goede vraag.
3: Ik denk de school, Porteeën.
4: Sowieso de Lelypaal.
6: Batavia, een haven misschien?
5: Bataviastad. Maar niet per se Bataviastad, maar de boten zeg maar daaromheen. Want dat is toch een stukje geschiedenis.
7: Hier is heel veel groen. Maar ik weet niet dat als we moeten in natuur sturen.
2: De Oostvaardersplassen. De natuurpark inderdaad. Dat is heel erg mooi.
8: En in de stad zelf, komt er nog iets in gedachten?
2: Weinig. Sorry.
1: Sorry, zegt ze. Nou ja, oké. Ja, natuurlijk laat je een koning het liefst alleen de mooiste kanten van je stad zien. Maar iedere stad heeft ook plekken die, nou ja, misschien wat minder geschikt zijn voor een koninklijk bezoek.
0: Dus is de vraag, wat kan de koning volgend jaar beter overslaan?
5: Zo. De Jol. Wat erg.
4: Ik zal zeggen Waterwijk.
3: Ik denk het centrum. Ik kan niet overslaan.
7: Het centrum is absoluut leeg. Daar is nooit echt drukte of zo.
6: Beter overal even langskomen. Dat is beter als koning.
2: Ik denk dat juist de plekken die normaal gesproken vrij slecht zijn, juist gezien moeten worden door mensen die bevoorrecht zijn. Dat doet ze misschien wat uit de ogen openen.
1: Ja, inwoners van Lelystad over het bezoek van de koning volgend jaar aan hun stad. De route en het programma van Koningsdag, dat moet natuurlijk allemaal nog bedacht worden. Nou ja, misschien als jij dit hebt gehoord en gezien, denk je van, oh, ik heb nog wel een idee. Heb dat dan vooral?
0: Oh ja, leuk.
1: Ja, zeker. De reportage die was van verslaggever Tom Roggen.

0: bandje heet First Aid Kit, je hoort de Maas Silver Lining, 14 over 8.
1: Ja, daar kan de zonnebrandcrème ook wel in die First Aid Kit. Rico Schreuder, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Want de zon gaat weer flink schijnen. Hè? Tenminste, we moeten vandaag nog even geduld hebben, geloof ik.
2: Ja, vandaag is er vrij veel bewolking. Het is zelf niet uitgesloten dat hier en daar een spatje regen valt vanochtend. Het zal allemaal niet zo heel veel voorstellen, maar het is niet overal zuiver droog. En het is op dit moment zo'n 18 graden. En vanochtend gaan we naar 19 graden. En vanmiddag dan gaat vanuit het westen geleidelijk aan de zon doorbreken. Uiteindelijk wordt het ronduit zonnig. En dan komen we uit op zo'n 23 graden vandaag. Ja, inderdaad, die zonnebrand is wel nodig, want we hebben een zonkracht 6 tot 7. En dat betekent in ieder geval dat je met een kwartiertje kan verbranden als je je niet insmeert.
1: Oh, dat is vrij vlot natuurlijk. Maar Rico, nou ja, die temperatuur, 22, 23 graden. Dan kun je nog wel een beetje actief zijn, hè?
2: Ja, dat zijn hele gebruikelijke temperaturen voor de tijd van het jaar. Dus dat is eigenlijk wat normaal is. Ja, de komende dagen gaan we daar weer ruimschoots boven zitten. Komende avond hebben we een vrij zonnig weerbeeld. Het is halverwege de avond een graad of 20. Ja, komende nacht daalt de temperatuur uiteindelijk naar 15 graden. En dan komen we morgen uit op maximaal 25 graden. Dus we gaan al wat hoger uitkomen dan vandaag. Meest matige noordelijke wind erbij. En we beginnen morgenochtend in eerste instantie met wat wolkenvelden. Maar uiteindelijk gaat de zon morgen weer volop schijnen. En ook morgen geldt weer, smeer je goed in als je lange tijd buiten bent. Want ja, de zonkracht blijft behoorlijk hoog voor deze tijd van het jaar.
1: Ja, 24, 25 graden gaat die dagen daarna nog wat bijkomen?
2: Ja, er gaat inderdaad wat bijkomen. Want vrijdag zitten we al op 27 graden. In het weekend ook 27, 28 graden. Dat zijn prima temperaturen, zomertemperaturen natuurlijk. 30 graden gaan we in de provincie niet halen. En dat is echt alleen voor het zuiden van het land het geval.
0: Oh, gelukkig maar.
2: Dat iedereen erop zit te wachten.
0: Nu?
2: Inderdaad. Nee, 23 graden is gebruikelijk. 27, 28 is natuurlijk al duidelijk boven normaal. En de nachten die verlopen redelijk aangenaam. 15 graden. De meest matige noordoostelijke wind erbij. Dus zodra de zon onder is, kan het lekker opengezet worden om in ieder geval die warmte die overdag het huis binnen is gekomen, 's avonds weer uit te krijgen.
1: Ja, dat is heerlijk en dat is ook een goede temperatuur nog om bij te slapen. En na het weekend dan gaan we ook niet richting die 30?
2: Nee, dan blijven we zo rond 6, 27 graden uitkomen. De eerste dagen zal de zon nog volop schijnen. Later volgende week komen er wel wat storingen dichterbij en stijgt de kans op een regen- of onweersbui. Maar dat is allemaal pas voor later volgende week. Tot die tijd blijft het dus op een enkel spatje vandaag dus droog.
1: Dankjewel Rico.
2: Graag gedaan.
1: Steeds meer kerken in Nederland staan leeg. Er gaan minder mensen naar de diensten en daardoor kunnen parochies en kerkelijke gemeenten het onderhoud van de gebouwen niet meer betalen. Nou, om de kerken toch te behouden, krijgen ze een andere functie.
0: Deze week zie je in de serie Heilige Huisjes hoe kerken een tweede leven krijgen. Verslaggever Han Dijkstra gaat op pad.
3: Hier in de voormalige vrijgemaakt gereformeerde kerk in Nagelen wonen Arjen Jongman en Aranka Steenstra. Nagelen is een dorp met alleen platte daken en ook dit gebouw is plat. In eerste instantie zie je niet direct dat het een kerk is geweest. Het voelt voor Aranka zeker als een speciale plek.
4: Nou, je voelt zeker wel dat het een bijzonder gebouw is. Dat het niet een gewoon huis is. En wij hebben natuurlijk gezien hoe het was als leegstaande kerk en daar langzamerhand onze eigen plek van gemaakt. Dus ja, het is wel een heel bijzonder gebouw. Ik zal niet zeggen dat ik iedere dag voel dat het een kerk is, maar nou ja, we noemen het wel zo al vaak. We wonen in de kerk of weet je dat.
3: Het dorp Nagelen is zo ontworpen dat er binnen de ring in het centrum niet gewoond mocht worden. De ring was bedoeld voor publieke functies. Het was dan ook niet vanzelfsprekend dat er uiteindelijk toch gewoond kon gaan worden.
4: Maar ja, goed, we zijn de uitdaging aangegaan en veel overleg gehad met de gemeente, het kwaliteitsteam wat over Nagelen gaat. Nou ja, er waren wel allerlei voorwaarden. Er moest een architect een rol in spelen. Maar uiteindelijk heeft het ruim een half jaar geduurd, denk ik, van helemaal aan het begin van kopen totdat er een vergunning er was. Maar goed, ja, ze hebben dus een uitzondering gemaakt dat we mochten wonen binnen de ring. En wat wel meehielp is dat we ook een bed and breakfast wilden gaan beginnen. De gemeente Noord-Oostpolder wil graag wat meer toeristisch op de kaart staan, dus die waren daar heel positief over.
3: Het samengestelde gezin woont inclusief de B&B op ruim 300 vierkante meter wonenoppervlakte. En die ruimte konden ze met 6 kinderen goed gebruiken.
4: Nou ja, hier beneden wonen we en we hebben boven dus een verdieping gemaakt waar de kinderen allemaal een eigen kamer hebben en 2 badkamers en een toilet. En zelf slapen we in de voormalige vergaderzaal. En in de voormalige consistorie zit de bed and breakfast.
3: OVT-ontwikkeling uit Emmeloord is de laatste jaren bezig om kerkgebouwen een andere bestemming te geven. Zo ook het voormalig protestantse kerkgebouw De Ontmoeting in Emmeloord-West, waar 14 appartementen in zijn gemaakt. Willem van Tilburg van OVT wil graag dat de wat oudere gebouwen zichtbaar blijven.
5: Nou, we hebben natuurlijk een hele jonge geschiedenis hier in de Noordoostpolder. En als we alle gebouwen die niet meer in functie zijn gaan slopen, dan krijgen we ook nooit een stukje historie in dit gebied. En iedereen, of je nou wel of niet naar de kerk ging of gaat, dit gebouw dat kent iedereen. Je rijdt er langs, je hebt er een keer een begrafenis gehad of een trouwerij. Of je was hier zelf elke zondagochtend in de kerk. En dat is, wij vinden het gewoon mooi dat die herinnering blijft. En iedereen mag zelf denken van wat hij ervan vindt als hij er langs rijdt. Dat vinden we mooi.
3: De ontmoeting werd in 1970 in gebruik genomen als kerk. In 2022 werd de kerk buiten gebruik gesteld en kwam OVT op het idee om er woningen in te gaan bouwen. Het was nog best een behoorlijke uitdaging, zegt Van Tilburg.
5: Je komt allemaal dingen tegen die je vooraf niet bedacht had. Maar dat maakt het ook alweer uitdagend. En ja, de meeste problemen zijn wel oplossingen voor. Alleen bouwkundig kom je als zaak denken van hé, de vrek, dit is toch minder goed dan we bedacht hadden. Ja, dan, maar je hebt de woning al verkocht, dat kom je pas tijdens de bouw tegen. En dan is het heel mooi dat je samen met de aannemer besluit, we gaan het toch goed maken. Want we hebben er niks aan dat over een jaar blijkt van hey, die spouwmuur is toch minder goed. Dus we hebben het allemaal netjes in orde gemaakt, dat het aan alle regels voldoet. En dat de bewoners heel fijn hier en veilig kunnen wonen.
3: Tijdens de bouw zijn er dus tot aan het einde toe uitdagingen. Maar ook vooraf, als de verkoop start, is het niet makkelijk. Mensen zijn in eerste instantie terughoudend, merkt Van Tilburg.
5: Startverkoop hadden wij in de kerkzaal bedacht. We denken, nou, dat is mooi, dan kunnen mensen direct zien. Alleen, je kan makkelijk woningen verkopen op een stukje grond. En als ze vertellen, nou, dit gaan we doen, dat gelooft direct iedereen. Dan ga je in een kerkzaal waar mensen totaal nog geen idee hebben wat er komt. En zeggen, oh, het is hier wel donker. Ja, maar dan gaan we nog ramen in maken. Oh, ja, het ruikt wel een beetje muf. Ja, maar de kachel staat al 2 jaar oud. Dus ja, dat is best wel lastig. Daar hebben we ook wel van geleerd dat een volgend project zou je dat in een zaaltje hier in het centrum in het voorhuis of zo doen. En niet meer in de kerk. Omdat mensen alleen maar negatieve dingen gaan benoemen. Omdat ze het zelf niet zien wat het zou kunnen worden. En we zijn hier ook gestart met de bouw. Voordat we alles verkocht hadden, om gewoon te laten zien van joh, maar kijk, zo gaat het worden. En toen we eenmaal de ramen erin hadden en de verdiepingsvloer erin hadden gebouwd, ja, toen ging die verkoop ook in 1 keer lopen. Dus ja, dat zijn ook leermomenten voor ons, dat je niet te vroeg in verkoop moet gaan met herontwikkelingsprojecten.
1: Morgen dan zijn we in Luttelgeest. Daar komen woningen in de katholieke kerk.
0: Heb je gisteren die autoschadehersteller uit Ens nog gehoord bij ons op zender? Die had druk naar die hagel, hè?
1: Ja, maar die had het goed getimed, want die is nu lekker op vakantie. Nou, in het gooien zijn ze ook druk bezig met het herstellen van al die hagelschade van de buien van 1,5 week geleden. Okay. En daar hebben ze creatieve oplossingen. Welke dat zijn, dat hoor je zo.

0: gingen even terug naar 2011 met Jonathan Jeremiah en Heart of Stone. De berichten van buiten Flevoland.
1: Ja, autoschadebedrijven in het Gooi worden behoorlijk creatief bij het oplossen van de hagelschade van de hevige buien van anderhalve week geleden. De manager van een autoschadebedrijf in Hilversum zegt dat hij duizenden schademeldingen binnen heeft. En daar huurt hij specialisten uit het buitenland voor in.
2: Ja, begrepen is dat we hier ongeveer praten over 24.000 schademeldingen in Hilversum. Dat zijn allemaal hagelcalamiteiten. En dit soort jongens die in het buitenland wonen, die hebben vaker met dit soort calamiteiten te maken. Dus dan hebben ze extra vakmanschap, meerdere mensen, meerdere capaciteit. En daar maken wij op dit moment gebruik van.
1: Hagel. Calamiteiten. Die medewerkers die komen uit Duitsland, Portugal en zelfs Brazilië. Toe maar, dat is ongelooflijk. Ja. Dan vraag ik me wel af of je dan als klant daar ook extra voor moet gaan betalen.
0: Is toch verzekeringswerk gewoon?
1: Ja, nou, niet altijd.
0: Nee, het ligt daar weer aan je verzekering.
1: Ja, uiteraard.
0: Wat je hebt afgesloten.
1: Ja. Dus ja, als jij dan de reiskosten van die persoon uit Brazilië mag gaan betalen. Nou, dan ik weet niet, kun je volgens mij beter een andere auto gaan kopen.
0: Ja, nou, ik ken een meisje uit Enns. Een meisje uit Enns.
1: Ja.
0: En die had ook schade aan haar autootje. Maar het was haar eerste autootje, niet zo duur. En die zei, ja, die is eigenlijk al economisch toten los. Maar ze blijft dan maar met die herinnering van de hagelstenen rondrijden.
1: Oké. Ja, dat kan ook natuurlijk. Dat je het gewoon koestert.
0: Ja.
1: Die hagelcalamiteiten.
0: Ja. Nederland was er tot op het laatste moment zeker van dat Rusland in 2022 Oekraïne niet zou binnenvallen. De AIVD en de MIVD hadden volgens de Volkskrant één bron binnen de Russische overheid die aangaf dat Poetin niet aan een oorlog dacht. Maar dat klopte dus niet.
3: De AIVD en de MIVD hadden een fantastische bron, maar dat was een bron die niet de goede informatie leverde, omdat dat niet tot die kleine club vertrouwelingen hoorde. En de Amerikanen, daar gaat iedereen van uit, die hadden wel toegang tot die inner circle van Poetin. En daarom waarschuwden zij de wereld uitvoerig dat er een oorlog aan zat te komen. Maar ze lieten niet weten, ook de Nederlandse dienst niet, wat nou precies hun bron was.
0: Ook Frankrijk en Duitsland dachten dat er zou worden onderhandeld. Europa gaf daardoor geen extra steun aan Oekraïne, waarmee ze Rusland hadden kunnen afschrikken.
1: In het centrum van New York wordt onderzoek gedaan naar een wolkenkrabber die dreigt in te storten. Het gaat om een leegstaand kantoorgebouw van 38 verdiepingen. Volgens de burgemeester wordt er een plan gemaakt om de zwakste verdieping te stutten.
4: First responders and structural engineers are working closely with the project engineer to develop plans to shore up the impacted floor.
1: Eerder ontdekten bouwvakkers verzakkingen in de constructie. Een hotel en een school in de buurt zijn ontruimd en de wijde omgeving is afgezet.
0: En dat waren ze, de berichten van buiten Flevoland.
5: Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk.
6: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
7: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
10: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
10: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
12: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: Het wordt steeds onzekerder of kringloopwinkel De Groene Sluis uit Lelystad een vestiging kan openen in Dronten. De Groene Sluis wil naar de Noord, maar de gemeente wil geen winkels op dit bedrijventerrein. De Groene Sluis moet maar in een gewone winkel gaan zitten. Maar dat past volgens Janneke Pickert van de Groene Sluis niet.
13: Ja, het is lastig op de plek waar zij het graag willen. Daar is het moeilijk om een ruimte te vinden waar ook genoeg magazijnruimte is.
0: Woningcorporatie Centrada mag een woning aan de Witte Zeestraat in Lelystad niet ontruimen. Dat heeft de rechter bepaald. Volgens Centrada woont de huurder bij een buurvrouw en gebruikt hij zijn huis als opslag. De man ontkent dat. De rechter vindt zijn uitleg geloofwaardig, zodat de huurder kan blijven wonen waar hij zit. En de rechtbank in Den Haag heeft 3 Polen veroordeeld voor het aanvallen van de groep Almeerders. Gebeurde 3 jaar geleden bij een bedrijfszaakje in Scheveningen. De Polen krijgen taakstraffen, ook moeten ze de Almeerders schadevergoedingen betalen van duizenden euro's.
14: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Iran heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd na de Amerikaanse aanvallen van vannacht. Daarbij werden volgens de VS zo'n 80 doelen in Iran geraakt. Iran bestookte daarop Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein. De omstreden immigratiedienst ICE is opnieuw betrokken bij een dodelijk schietincident. In Houston kwam een Mexicaanse man om het leven. De dienst beroept zich op zelfverdediging, maar dat is niet te verifiëren. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen zijn ontruimd. Niemand raakte gewond.
15: Goedemorgen, het weer in Flevoland. We beginnen de dag met vrij veel bewolking. Maar in de loop van de dag komt vanuit het westen de zon steeds vaker tevoorschijn. De temperatuur komt vanmiddag uit op maximaal 23 of 24 graden. En er waait de meest matige noordwestelijke wind. Vanavond is het nog een tijdje vrij zonnig en om 9 uur ligt de temperatuur zo rond de 20 graden. Komende nacht daalt de temperatuur uiteindelijk naar een graad of 15. Morgen starten we de dag wederom met vrij veel bewolking, maar geleidelijk aan breekt vanuit het westen de zon weer door. Er waait morgen een meest matige noordenwind en het wordt maximaal 25 graden. De dagen daarna zal de zon volop schijnen en wordt het geleidelijk aan wat warmer, met in het weekend waarde rond de 28 graden.
1: Hoe is het dan op de weg? Nou, flink wat vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen Naarden-West en Blaricum ben je ruim 20 minuten langer onderweg. 2 rijstroken zijn daar dicht. Eerder vanochtend is daar een ongeluk geweest. A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten valt mee. Een minuutje of 5. Ook 5 minuten tijdsverlies op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen en knooppunt Hattermerbroek. En de N301, ook daar ben je 5 minuten langer onderweg. Barneveld-Harderwijk tussen Putten-Oost en Ermelo. Dan is er 1 flitser gemeld. Die staat op de A6 bij Lelystad vanuit de richting Muiderberg. Hectometerpaal 69,3. En zie je nou ook een flits, dan kun je die natuurlijk doorgeven via de app van Flitsmeister. En zometeen is er weer bij ons in de studio, hoor, de Surinaamse mediamaker Chantal Cadogan uit Almere.
16: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: sexy thing. Hard chocolate op Flevoland. Het is 7:30.
1: De Surinaamse presentatrice Chantal Cadeau gaan uit Almere. Die is ook deze woensdag bij ons in de studio om haar licht te laten schijnen over actuele zaken.
2: Ja. Goedemorgen. Hoi. Jij zei,
1: goedemorgen.
2: Ik denk, doet Leo dit op de vroege ochtend tegen mij zeggen? Je sexy ding.
1: Natuurlijk.
2: En toen was het, nee, het ging over het lied.
1: Ja, jammer is dat, hè. Ja, jammer is dat. Want eigenlijk zijn we nu ook, eigenlijk kunnen we wel gewoon meteen
2: eigenlijk
1: door.
2: Eigenlijk kunnen we gewoon maar meteen door. Gaan, ja, we gewoon naar de kiek.
1: Ja, dat is best jammer eigenlijk.
2: Ja,
1: dit, hè?
2: Jammer. Ja. Oké, okay, nou ja, weet je, we doen maar gewoon alsof het voor ons, zeg maar, was.
1: Zullen we dat doen?
2: Zullen we gewoon dat doen?
1: Nou, vooruit. Ja,
0: sexy things.
1: Oké. Okay.
2: Sexy things. Ja. Nou, dat wordt heel sexy in Lelystad, nou, hè, volgend jaar.
1: Nou, dat weet ik niet, hoor. Heb je die Lelystedelingen gehoord? Waar moet hij, wat is leuk om naartoe te gaan? Ja, nou, dat moest uit,
2: ja,
1: de tenen komen.
2: Dat moeten ze gewoon nog even bedenken. Maar ik zou het ook even niet weten, hoor, in Almere. Als de koning zou komen.
1: Nee?
0: Ander is wel geweest.
2: Ja, nee, maar als hij nu... Nee, Beatrix is geweest.
0: Ja, natuurlijk.
2: Maar niet echt met Koningsdag. Want ja, volgend jaar is de koning met zijn familie natuurlijk in Lelystad.
0: Ja.
2: Is toch wel leuk ook. Hij 60 jaar, Lelystad 60 jaar, samen 120. Ik bedoel...
0: Mijn vrouw is niet dat 60 jaar.
2: Je vrouw 60 jaar. Ja, misschien krijgt ze wel een speciale uitnodiging.
0: Dat zou leuk zijn.
2: Dat is toch vaak zo, de mensen die dan dezelfde leeftijd zijn.
1: Ja, dat klopt.
2: Worden
0: ik reken daar wel een beetje.
1: Die mogen, ja, mee in de koninklijke bus.
2: Ja.
1: Minstens.
2: Maar is het, nee, zijn het dus, ja, maar moet je dan niet op dezelfde... Is ze ook op dezelfde dag jarig?
0: Nee, hetzelfde jaar.
1: Oh. Nee, daar mag ze niet mee.
2: Daar mag ze niet mee,
1: nee,
2: sorry.
1: Dan is klaar.
2: Moet ze gewoon aan de kant gaan staan.
1: Ja. Oh, met een vlaggetje. Ja.
2: Maar ik vind het wel leuk.
1: Kijk,
2: ik ben dol
1: leuk
2: op het Koningshuis, hè?
1: Ja, Koningshuis.
2: Ja, ik ben wel echt een blauwbloedkijker. En ik lees toch ook wel alles over het Koninklijk.
1: Maar ja, het is natuurlijk ook leuk. Maar weet je, we hadden het erover. En ik zei tegen Leo, kijk, die dochters die dumpen ze gewoon bij Bataviastad. Die zeggen, ja, pa, maar tot over een paar uur. Die vermaken zich wel.
2: Ja,
1: dat zou ik helemaal snappen. Ik trouw, dat zou het echt serieus als ze dat zouden doen.
2: Dat zou wel een
1: ik zou het een geweldige stunt vinden.
2: Maar... En dat ze ze daar dan oppikken, ja, halverwege de route met
1: tasjes. Ja, ik zou het echt ontzettend plannig vinden.
0: Maar zou je dan camera's mee willen waar ze gaan shoppen? Of zou je zeggen van nou, als ze achter die poort zijn, heb ik het.
1: Dan moeten ze hun eigen moment al lekker hebben.
2: Dan moeten ze hun eigen ding doen. Ja. Ja, en dan is het gewoon leuk als ze dan naar buiten komen. Weet ik veel. De ene met een Starbucksje, de ander met chocolaatjes.
0: Weet je wat ik aan zat te denken?
2: Nee.
0: Nou, dat Maxima op zoek gaat naar de vele werknemers van Inditex. Een grote werkgever in Lelystad.
2: Ja, ja, ja, klopt.
0: Dan kunnen ze lekker Spaans praten onderling.
2: Ja, dat kan. Maar ik denk dat zij al zoveel daarvan in de... Maar misschien mag zij dan gewoon items uitzoeken.
0: Dat kan ook.
2: Ja, maar zij draagt natuurlijk van de distributeur natuurlijk ook heel veel kleding.
1: Daar gaat ze niet heen.
2: Maar dat gaat ze niet. Nee, daar gaat ze niet.
1: Ze gaan, denk ik, naar het centrum. Maar dat moet nog wel even flink opgelukt worden, hoor.
2: In het centrum, maar daar valt helemaal niks aan.
1: Nee, nou, ja, dat zeiden die mensen dus ook. Nou, maar is daar niks te beleven? Dat zijn de mensen ook aan wie we het hebben gevraagd, onze verslaggever.
2: Gaan ze misschien langs de gevangenis? Is dat de idee?
1: Dat ze wat langer blijven, bedoel je?
0: Ja, er zat één meisje in de reportage die zei... ze moeten misschien naar die school komen kijken, naar Porteum. Dat is wel een mooie nieuwe school.
1: Ja.
2: Nou, dat zal ze ongetwijfeld doen. Maar ik vind de gevangenis is misschien ook idee... vooral de mensen die dan al met 9 tenen buiten staan... die, ja, natuurlijk niet de...
0: Die 2 weken eerder naar huis mogen.
2: Nou ja, weet ik veel.
1: En van die gevangenen die dan onder de koninklijke bus hangen om te ontsnappen.
2: Om daaraan, aan de achterkant. Ja,
0: ja, ja.
1: Nee, maar ik vind het een geweldig idee. Bedoel,
2: ja, waar staat Lelystad eigenlijk onbekend? Ze zeggen, ja, om een gastvrijheid en weet ik veel wat. Ja, maar het is elke stad.
0: Maar de mensen hadden het wel over de natuurgebieden. Maar als je die allebei zou willen doen, ja... Dan ben je, zit je meer in de bus dan dat je de mensen ziet.
2: Ja, maar ik denk dat ze ook daarom. Ik denk namelijk ook dat ze een programma ook met hun overleggen, weet je wel.
1: Ja, tuurlijk. Nou, weet je, we gaan het zien. We gaan het zien. Maar ik had wel zoiets van, als ik dan meteen de eerste reactie... We laten onze pioniersgeest zien. Ik denk,
2: ja,
1: jongens, kunnen we even origineler zijn?
2: Ja, kunnen we ook even wat... Maar dat vond ik ook zoiets. Onze, we hebben dat opgeschreven, hoor. Onze diversiteit, gastvrijheid... En pioniersgeest. Ja. Die zullen centraal staan tijdens het bezoek.
1: Okay. Je zult met iets sexiers moeten komen.
2: Nou, dat denk ik ook.
0: We gaan door.
2: Not so sexy. Ja.
1: Willen het ook met jou hebben over dat nieuws van de Staatsbosbeheer. Ze gaan de buitencentra in alle natuurgebieden sluiten. Wat dacht jij toen je dat hoorde?
2: Nou ja, dat snap ik natuurlijk wel. Ik denk dat, ik denk dat mensen ook minder de tijd meer nemen voor dit soort dingen. En zeker ook omdat horeca er ook uitgehaald is... Weet je, bij sommige locaties.
1: Maar 60 plus is toch niet, Chantal?
2: Ja, maar je gaat een wandelingetje doen en dan wil je toch een koffietje gaan drinken.
0: Ja,
1: we kijken nu naar Leo, want die is 60 plus.
2: Ja, dus Leo? Ik wilde ook vragen hoe ervaar jij het, Leo?
0: Ik heb in de Lelystadse vestiging, dus aan de Lelystadse kant van de Oostvaardersplassen, dat van Staatsbosbeheer is, heb ik al 2 keer koffie gedronken. Ik vond het heel gezellig. En in Almere...
1: Dat is heel royaal, hoor, voor Leo.
0: Ja.
1: Had je
2: was
1: er ook
2: op één dag of was het verspreid over meerdere bezoekjes?
0: Meerdere bezoekjes. jongens.
2: Oh.
0: Nee,
2: dus
0: bij.
2: Vier. Nee. Want hij is altijd met zijn vrouw. Dus vier.
0: Ja, daar ik had bij een heleboel vriendinnen mee.
1: Oh.
0: En,
1: vertel. Oh, nu begint het echt leuk te worden.
2: Even. Ik had vanochtend moeten beginnen met You Sexy Thing.
0: Ja, ja, ja. En ik heb er niks bij genomen. Ik had er toen nergens
2: niet
0: zin in, behalve in koffie. En in Almere heb ik daar bij de camp aan. Dat is ook een leuk ding. En
2: ja, dat is geluncht. Ja, ja, ja. Maar die is dus dicht.
0: Gaat.
2: Of heel gaat dicht. Dicht.
1: Ja. Almere Hout gaat als allereerste
2: als
1: dicht.
2: Eerste dicht.
0: Ja. En ze hadden een leuke kaart. Ik denk ja.
2: Maar weet je, schenk ik denk alleen wel dat dit... Kijk, als ik ging erover nadenken, toen dacht ik... Oh, gadver, dit waren van die uitjes die je met school ook moest doen. Nou, ik vond het echt horror.
0: Oh ja.
2: Maar nog steeds wel een beetje. Want ik denk, ja, het is toch altijd een beetje...
1: Stoffig.
2: Stoffig. En toch een beetje oudere mensen die... Oh, zo mooi. Ja, ja, ja. Weet je.
1: Okay.
2: Ja.
1: Nou.
2: Ja. Nee, ja, maar ik bedoel... Ja.
0: Het is niet aan jou besteed dus.
1: Nee, dat is duidelijk.
2: Ja, weet je, er moet bij mij toch een beetje meer actie aan te pas komen. En ik ben natuurlijk ook zo'n sokker voor zo'n horecagelegenheid.
0: Wat doe je dan?
1: Ik denk wel, serieus, als jij daar iets gaat doen... Jij kan wel voor wat spicy sferen gaan zorgen
2: ja,
1: daar.
2: Ja, ik weet dus niet, maar vaak... Het is echt, ik bedoel het helemaal niet lullig naar die natuurmensen en zo. Maar vaak zijn dat toch wel de mensen die helemaal niet echt op verandering te wachten zitten. Niet echt nee. Daarop zitten.
1: Gewoon die komen voor de munthee en...
2: Die komen voor de munthee en de brandnetelsoep en weet ik veel wat. Okay, ja, goed. Weet je.
1: Nou, zullen we dan nog even naar Almere?
2: Ja, over de fatbikes?
1: Ja,
2: of weer de scholen
1: doen? Nee, laten we het over de fatbikes gaan hebben.
2: Wat een ergernis vind ik dat in het centrum.
1: Vertel.
2: Kijk. Natuurlijk, ik begrijp het wel. Mijn nichtjes, neefjes, ze rijden ook op fatbikes. En ik begrijp dat wel. Die fatbike is natuurlijk helemaal je van het.
0: Ja.
2: Maar het is natuurlijk wel zo dat jij als voetganger in het centrum moet uitkijken dat je niet wordt aangereden.
0: Tegenwoordig wel, ja.
2: Ja, ja, want ze rijden gewoon echt kriskras door het centrum. En dan denk ik altijd, maar waar zijn die verdomde handhavers dan? Want die zie je nooit.
1: Ja,
2: ja, of de boa's.
1: Ja, daar zijn er veel te weinig van natuurlijk.
2: Ja, maar dat is dus heel achterlijk. Want dan zie ik ze soms wel eens in groepjes ergens staan praten. Dan denk ik, ja, maar ik ben al 20 keer opzij moeten springen... omdat ik anders werd aangereden.
0: Maar Chantal, als we jouw redenering doortrekken... dan kan de gemeente wel fatbike-vrije zones instellen in Stadhaven.
2: Maar je moet handhaven.
0: Nou, daarom.
2: Ja, ja, maar je moet wel handhaven. Ja, maar sowieso, ik denk ook gewoon dat er een stukje education ook wel mag komen weer bij de jongeren in voor zover het gaat om verkeersveiligheid en dat soort dingen. Want ik vind dat dit er dus ook onder valt.
1: Maar als jij, stel die gaan er komen, die fatbike-vrije zones. Nou, inderdaad wat Leo zegt, ja, ga het maar eens controleren. Maar jij loopt daar en jij ziet dat. Dat er een groepje met hun fatbikes daar rondscheuren. En dan een minuut later zie je ze staan bij een winkel. Zou jij ze dan aanspreken van, hé jongens, dat is niet de bedoeling?
2: Als ik zelf of iemand met wie ik ben... Kijk, ik moet het wel hebben gezien, hè? Ik kan het niet gewoon zeggen... Nee, als het mij zelf zou overkomen of ik heb het gezien... zou ik zeker wel op ze afstappen.
1: Maar hoe zou je dat dan doen?
2: Ja, maar kijk, ik ben natuurlijk ook best wel heel chill, denk ik. En ik denk dat ik ook wel weet hoe ik jongeren moet aanspreken. Maar, dus ik zou ook niet... Ja, dat heeft ook helemaal geen zin. Want dan werk je eigenlijk ook alleen maar tegen. Krijg je alleen maar een grote smoel weer terug.
1: Hoe zou je beginnen?
2: Maar ik zou gewoon zeggen, hey boys, of weet ik veel meiden... of weet ik veel wat het is van... Hey, let er eventjes op, want jullie hebben me net aangereden... of jullie hebben die mevrouw net aangereden. Dus het is wel cool dat jullie hier fietsen. Maar hou even in de gaten waar het kan en waar het niet kan. En dan vaak, als je het op zo'n manier brengt... dan hebben ze toch vaak zoiets van... oh ja, daar zit... en dan hoor je meestal wel, sorry mevrouw.
0: Oké. Okay. Nou, dan
1: zeggen ze wel mevrouw tegen
2: zeggen ze mevrouw en u en zo, weet je.
1: Kijk.
2: Dat, ja. Ja, dus dat.
1: En de goede toon dus. En niet meteen van met het vingertje.
2: Dat denk ik ook wel. Want om nou meteen heel belerend gaan lopen doen.
1: Nee, dan wordt het alleen maar schelden. En waar bemoei je mee, zei ik wijf.
2: Weet gewoon hoe je praat. Tegen ouderen tegen jongeren. En jongeren ook weer tegen ouderen.
1: Nou, hartstikke mooi. Chantal, dank je wel weer.
2: Nou, graag gedaan.
0: Ja. Ik wil mevrouw Cadeau gaan ook bedanken.
2: Ja, nou bedankt meneer Leo.
0: En straks een beetje snussen. Dat is altijd lekker.
1: Snus of snoes?
0: Oh ja, die.
1: Ja, het is snoezig. Nee, het is helemaal niet snoezig. Het is smerige tabak. Onder je...
2: Snus.
1: Snus. Oh, het is...

0: De film Taylor Swift was dat. Gaan even kijken wat we misschien gisteravond hebben gemist op radio en tv.
1: We beginnen met snus, hoe je het maar uit wilt spreken. In een loods in Rotterdam werd afgelopen weekend een record hoeveelheid van die snus onderschept. 80.000 van die illegale nicotinezakjes. Dat spul stop je onder je bovenlip en dan krijg je zonder te roken nicotine binnen. Het wordt steeds populairder onder jongeren. In het radioprogramma De Rode Draad noemde longpatholoog Danielle Cohen dat behoorlijk zorgelijk.
2: Je hebt ook poeders die rondgaan met 50 milligram nicotine in één zakje. Dan stop je dus 10 tot 20 sigaretten aan nicotine onder je lip. Dat zijn zulke ongelooflijk hoge doseringen dat je je helemaal kan voorstellen dat jongeren daar doodziek van kunnen worden, maar ook hartstikke verslaafd.
0: Zoveel sigaretten, moest ik vroeger 3 dagen lang voor roken.
1: Dat zijn natuurlijk geen goede berichten. Dat is echt abnormaal natuurlijk. De verkoop van snoes is illegaal en dus kopen jongeren het via Snapchat of via Telegram. Volgens Cohen schiet de handhaving op die illegale verkoop tekort.
2: De reden is natuurlijk dat de handhaving gebeurt door de Voedsel- en Warenautoriteit. En daar werken nog geen 20 mensen die voor heel Nederland die vapes, die sigaretten en die snus verkopen moeten handhaven. Dan is het natuurlijk niet echt gek dat we dat overal op straat nog tegenkomen.
0: Dan naar de nieuwe serie Natuur in de Cariben. Daarin reist Natasha Kips langs de 6 Nederlandse eilanden in de Caribische Zee. De eerste aflevering was op Aruba. Ze begint netjes met de A. Maar Kips met speervisser Patrick jaagt op de lionfish, oftewel de koraalduivel.
1: Hebben ze die in Suriname ook, de lionfish?
3: Maar op de eilanden inderdaad wel. En daar zijn er zoveel van, dus je kan het ook. Hij is heel lekker ook om te eten.
1: Oh ja?
0: Patrick die vangt ze dus, want hij zegt het is invasief, het is exotisch en hij heeft geen natuurlijke vijanden. En tast de koraalrif aan hier rond Aruba.
4: Lionfish eet alles wat in zijn bek past. Okay. Dus als het beweegt, hij gaat iets eten. Dus krab, kreeftjes, papegaaivissen, damselfish. De balans binnen onze natuurlijke onderwaterwereld is weg als je een predator hebt, een roofvis, die zelf niet gegeten wordt.
1: Maar zou die dan ook wel eens, als je daar in het water ligt, gewoon even aan je tenen knabbelen zo?
0: De mat met eraf knabbelen.
3: Maar hoe weet het?
0: Heb je wel eens gegeten?
3: Ja, zeker. Want op de eilanden wordt het gewoon. Kan je het gewoon bestellen op de kaart? Ik vind hem alleen pocheren, een beetje eng. Ik heb hem gebakken gegeten. Maar doordat hij natuurlijk al die. Hoe noem je dat? Die
1: stekels?
3: Ja, en die
0: Bas van de Graten.
3: Uiterlijk heeft hij toch van die dingetjes die zo'n beetje fladderen. Zo. Mm-hmm.
0: Ja.
3: Dus het wordt natuurlijk gebakken, dus dan krijg je hem ook zo op je bord. Dus dat ziet er dan een beetje eng uit, want dan zie je alles ook zo uitsteken.
1: Okay.
3: Maar hij is wel heel lekker.
1: Vandaar natuurlijk de naam koraalduivel.
3: Koraalduivel. Hij kijkt natuurlijk ook een beetje boos. Op de eilanden wordt hij gewoon heel veel gegeten.
0: Ja. En er is genoeg van, want hij plant zich ook nog eens razendsnel voort.
4: Zo'n lijnvisvrouwtje kan elke week 40.000 eitjes produceren.
5: Ja, kun je daar wel tegenop speren?
4: Nee. We can win the war, maar we kunnen wel de drift blijven controleren. Want als we het niet doen, dan zou het drift eigenlijk al verdwenen zijn. Want er zijn nu gelukkig op Europa heel veel actieve mensen die lionfish weghalen.
0: En dat was gisteravond op radio en tv.
1: 40.000 eitjes per week.
3: Maar lekker, kan je nagaan. Maar ik weet nog de eerste keer dat ik het zag op de kaart, toen zei ik maar, kan ik dit wel bestellen? Want is het niet een beschermde vis of weet ik veel wat? Toen werd er dus gezegd, daar is juist veel te veel van.
1: Juist.
3: Okay. Daarom kunnen we ze gewoon opeten.
1: Iedere dag, zoveel mogelijk. Ik ga hem ook eens uitproberen.
0: Flevoland is wakker, is er morgenochtend weer om 6 uur. Blijf nog een uurtje zitten voor Flevoland Muziek.
1: Zeker. Dus als je een verzoekje hebt, heb het vooral door. Eerst muziek van Phil Collins.

0: je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Dit is Flevoland.
2: Nou, ik vind het wel zo leuk, maar mijn eerste reactie is de Lelystad. Wat is hier te zien?
1: Ook dit is Flevoland.
3: Dat is een goede vraag.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Weinig. Sorry.
1: Dit is Flevoland.
5: Ja, dan zakt de moed eigenlijk wel een beetje in.
6: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie...

0: of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
3: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
4: Een dependance van de Lelystadse kringloopwinkel De Groene Sluis in Dronten wordt moeilijk. Een huurder van Centrada Lelystad mag in zijn huis blijven wonen, zegt de rechter. Meer nieuws in de bulletin van 9:30.
5: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Het staalbedrijf wordt door justitie onder meer verdacht van het opzettelijk uitstoten van gevaarlijke stoffen, zegt economieredacteur Roland Muller.
7: Daarnaast zeggen zij, Tata die neemt te weinig verantwoordelijkheid voor het onderhouden van de fabriek, waardoor er ook meer van die uitstoot kan plaatsvinden. Ze behandelen ook met onjuiste vergunningen bij tijd en wijle en bepaalde incidenten, bijvoorbeeld met hele grote rookpluimen, die worden niet tijdig gemeld.
6: Tata kreeg hier eerder al boetes voor, maar na een massa-aangifte door 800 omwonenden ziet justitie zich nu genoodzaakt meer te doen. NAVO-chef Mark Rutte zegt dat Amerika alle recht heeft om aan te vallen als Iran het staakt het vuren schendt. Hij noemt de voor aanvang van de NAVO-top in Ankara de aanvallen van vannacht absoluut noodzakelijk. De Amerikaanse acties waren een reactie op aanvallen van Iran op commerciële schepen in de Straat van Hormuz. De AIVD en MIVD waren lang overtuigd dat Rusland Oekraïne waarschijnlijk niet zou binnenvallen. Dat schrijft de Volkskrant. De inlichtingendiensten hadden een bron binnen de Russische regering, maar die was niet op de hoogte van Poetins plannen, zegt deze journalist.
8: Hij wilde dat het een verrassingsaanval zou zijn en had de voorbereiding gedaan met misschien 5-10 vertrouwelingen. Dus de AIVD en de MIVD hadden een fantastische bron, maar dat was een bron die niet de goede informatie leverde, omdat dat niet tot die kleine club vertrouwelingen hoorde.
6: De Amerikanen en de Britten waarschuwden in die tijd al maanden voor een Russische invasie. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen zijn ontruimd, niemand raakte gewond. Het vuur was vanochtend vroeg pas geblust. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Temperaturen lopen uiteen van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon, dan iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: 9:02, nog 2 files op deze ochtend. De A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Naar de West en Naar de 8 minuten. En de A27 Almere-Gorkum tussen Beeldhoven en knooppunt Lunette. 5 minuten langer onderweg. Flitsers op de A6 Muidenberg richting Lelystad bij 69,3. Dat is vlak voor de Knardijk. En de Hoge Ring in Almere in beide richtingen bij 2,3. En zie je nou nog een flitser? Die mag je doorgeven natuurlijk via de app van Flitsmeister. Flevoland Muziekland, we moeten weer iemand gaan bellen. Dat hoor je zo wie.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
2: Ik koos wat mij raakte.
1: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
4: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
5: Flevoland Muziekland. Met Leo Schouwenaar.

Last Frequencies uit België. En Reality op Flevoland. En die moesten we nou bellen. Nou, dat was Spanja en Colney. Goedemorgen, welkom bij Flevoland Muziekland. Nu een uurtje, straks een uurtje met Arnoud. En je weet, ik heb altijd een plaatje met een knipoog naar de actualiteit. En vanochtend werden we wakker met het nieuws dat de Groene Sluis...

jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

hou ze maar eens bij, Robert van Hemert met Zandloopster. Kiek de Kiekendief was naar het strand. Dan was het evenement Almere speelt. Liggen mensen gezellig op kleurige kussens. En er staan ook wat mensen onder een tent. Of omdat er bier te halen is. Of omdat ze denken, nou, het is mij te warm in de zon. Ik ga even lekker schuilen voor de zon. Dat kan natuurlijk ook. En verder zie je een strand en een stukje van het meer op de achtergrond. Er zit natuurlijk een verschil in de linkerfoto en de rechterfoto die nu te zien is op televisie. Zie jij het verschil, dan mag je bellen. 0320 28 50 50. Je mag het ook doorgeven via omroepflevoland.nl/kiek. En doe dat dan wel voor 11 uur, want na 11 uur dan maken we bekend wat het verschil is tussen de linker en de rechterfoto. En dan gaan we mensen bellen in de uitzending. Die mogen dan draaien aan het Rad van Fortuin. Voor mooie prijzen. Dus kijk nu mee op tv, dan zie je een foto van een zonnig strand. Dat kan het beeld van morgen overmorgen ook weer zijn. Gezellig met spelende kinderen, moeders die op een kroost letten. Omroepflevoland.nl/kiek, daar kun je de foto ook zien. En op dit moment ook op tv. Op de radio, muziek van de Italiaan Toto Cutugno, l'Italiano. Maar de kans is groot dat je in gedachten zingt, als ik maar bij jou ben.

0: bent altijd direct op de hoogte van het nieuws. Bij groot nieuws krijg je zelfs een pushmelding, zodat jij het als eerste weet. Waar je ook gaat, neem ons mee. Download de app van Omroep Flevoland.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

Nou, die man is overal too sexy voor. Right Said Fred was dat, op Flevoland. En daarvoor hoorde je Italiano van Toto Cutugno. Dus even kijken bij de Kiekendief. Ja, er komen een heleboel goede inzendingen binnen. Marielle uit Emmeloord, die heeft hem goed. En Nelke uit Almere, die heeft hem ook goed. Hartstikke mooi, hartstikke mooi. En jij kunt nog inzenden tot 11 uur. En wie weet gaan we dan later vandaag terugbellen. Rond 9:30 hoor je weer verkeer en het regio-nieuws. Maar eerst terug in de tijd met Elvin Bishop. En Fooled Around and Fell in Love.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: In het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
2: Vers aan tafel.
3: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dan zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
2: Vers
3: aan Tafel.
4: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
5: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
2: Vers
3: aan tafel!
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: Een huurconflict aan de Zuidsingel in Almerepoort is geschikt bij de rechter. De verhuurder wilde een stel uit de woning zetten vanwege aanhoudende overlast. Nu krijgen de huurders 6.500 euro mee omdat ze na de zomer vertrekken. De verhuurder meldde bij de rechter dat er bijna 400 incidenten waren in een half jaar tijd. De onderburen zouden tijdelijk ergens anders zijn gaan wonen. Het wordt steeds onzekerder of de kringloopwinkel De Groene Sluis uit Lelystad een vestiging kan openen in Dronten. Groene Sluis wil naar de Noord, maar de gemeente wil geen winkels op dit bedrijventerrein. De Groene Sluis moet maar in een gewone winkel gaan zitten. Maar dat past volgens Janneke Pickert van de kringloopwinkel niet.
8: Ja, het is lastig op de plek waar zij het graag willen. Daar is het moeilijk een ruimte te vinden waar ook genoeg magazijnruimte is.
7: Meer nieuws op omroepflevoland.nl.
9: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Volgens justitie stoot het bedrijf opzettelijk stoffen uit die gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Eerder kreeg Tata al boetes. NAVO-chef Mark Rutte zegt dat Amerika alle recht heeft om aan te vallen als Iran het staakt het vuren schendt. Hij noemde voor aanvang van de NAVO-top in Ankara de aanvallen van vannacht absoluut noodzakelijk. De Britse politicus Nigel Farage staat er alleen voor in de herverkiezing om zijn parlementszetel. Andere partijen spreken van nepverkiezingen. Farage wil een nieuw mandaat van zijn kiezers om ophef rond zijn financiën te smoren.
10: Goedemorgen, het weer in Flevoland. We beginnen de dag met vrij veel bewolking. Maar in de loop van de dag komt vanuit het westen de zon steeds vaker tevoorschijn. De temperatuur komt vanmiddag uit op maximaal 23 of 24 graden en er waait een meest matige noordwestelijke wind. Vanavond is het nog een tijdje vrij zonnig en om 9 uur ligt de temperatuur zo rond de 20 graden. Komende nacht daalt de temperatuur uiteindelijk naar een graad of 15. Morgen starten we de dag wederom met vrij veel bewolking, maar geleidelijk aan breekt vanuit het westen de zon weer door. Er waait morgen een meest matige noordenwind en het wordt maximaal 25 graden. De dagen daarna zal de zon volop schijnen en wordt het geleidelijk aan wat warmer, met in het weekend waarde rond de 28 graden.
7: Dankjewel Rico Schreuder van Weerplaza. Ik heb één flitser voor je op de A6. Muidenberg-Lelystad bij 69,3. Dat is vlak voor de Knaardijk. Muzikaal gaan we in Flevoland, Muziekland, verder met Het Zonnetje in Huis.
11: Flevoland. Goedemorgen.
12: Flevoland Muziekland.
11: Met Leo Schouwenaar. Jouw lekkere muziek draaien wij.

0: Rob de Nijs en Bo. En we begonnen dit half uurtje met het zonnetje naar huis. En dat was Alvaro Soler.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 2001. Altijd leuk om in de hitparade van nu 25 jaar geleden te grasduinen. Wat mij opvalt aan die lijsten van toen, en we zitten precies in week 28, is dat er heel veel muziek gerecycled werd. Ja. Dat is natuurlijk heel goed voor het milieu, zou je denken. Maar om nou opnieuw Lady Marmalade in te zingen, wat in de jaren 70 al goed werd gedaan door, Christina Aguilera deed het in de jaren 90 nog eens. It's Raining Man werd opnieuw ingezongen door Gary Halliwell. En er kwam zelfs een remix uit van de Electric Avenue van Eddie Grant. Daar waren we toen met z'n allen blij mee. Waar ik blij mee ben, is dat er een prachtige plaat toen op nummer 3 van de Nederlandse hitlijst daar stond. Dat was Raymond en Supergirl.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 2001.

0: Teddy Swims, hij weet er alles van, Mr. Know-it-all. En die volgde op de plaat uit de hitlijsten van toen, Supergirl van Raymond. Vuurwerk is verboden, komende oud en nieuw. Maar in de muziek mag het nog gewoon.
1: Dit is deze week...

dat hangt de hele week. Hangt deze polderplaat in de lucht. Senna en Sven Verstegen, vuurwerk. Nog één keer voor de zekerheid. Kiekiedief. Als je meekijkt op televisie zie je twee foto's van het evenement Almere speelt. Op het strand is dat geweest. Zitten mensen gezellig op kleurrijke kussens. En er staan wat mensen verderop op het strand. Die schuilen denk ik voor de felle zon. Of die treden op, of die halen bier. Maar die zitten in ieder geval onder een tent. Nou, op de achtergrond nog wat vlaggen. Je ziet stroomkabels over het strand hangen en over het water. Ziet er gezellig en zonnig uit. Zou zomaar een beeld kunnen zijn dat je later deze week ook weer gaat zien als de temperaturen wat gaan stijgen. Maar nu gaat het erom, zie jij het verschil tussen de linker en de rechterfoto? Als je dat ziet, dan mag je bellen 0320 28 50 50. En je mag ook je oplossing invullen op omroefleveland.nl/kiek. omroefleveland.nl/kiek en dat mag tot 11 uur. Over 11 uur gesproken. Tussen 10 en 11 is er nog een uurtje Flevoland Muziekland. Dan met Arna Pakket. En ik heb nog voor jou Jimmy Cliff, Lebo M en Hakuna Matata. En de Dotjes.

0: Er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.
1: Dit is Flevoland.
2: Nou, ik vind het wel zo leuk.
1: De lekkerste muziek. Dit is Flevoland Muziekland. Ook dit is Flevoland.
3: Dat is een goede vraag.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Weinig. Sorry.
1: Dit is Flevoland.
5: Ja, dan zakt de moed eigenlijk wel een beetje in.
6: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
7: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
8: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
1: Zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Huurconflict in Almere geschikt met ruim 6000 euro. En een dependance van de Lelystadse kringloopwinkel De Groene Sluis in Dronten wordt moeilijk.

Naughty and Shiny. Put it in a big brown.

0: Dit is Urk FM.
1: Don't close your

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuisblijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuisblijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: You're coming along.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Urk FM.

0: Tikkertje.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lekkere muziek op Urk FM.

0: tikkertje. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM, hou.

0: FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuisblijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

gaat het licht. Maar wat we ook verzinnen en wat ik ook zing en waar we aan beginnen.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuisblijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek hier op Urk FM.

0: nou top geuzeluk.
1: Te midden in de Vlaanders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes. Uit hier wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is de dien ze hier doet gerne. Maar ze zien nog niet staan. Hij heeft er partan een liedje van gemokt. Met gielschone woorden. En als dit chauvis voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

Maar ja, wat doe er aan? Zo'n zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met het potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is zo goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

buigen. En de Jorn gever bij. En ze wiert zij 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen tussen de velden op mijn welen. En ik zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En dan zei wijfeken. Ik zie je, Geerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

en zo goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf, schettige zij, met haar gat

0: Urk FM hou. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuisblijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM hou.

0: De grote autowegen slingeren zich over bergen en door valleien. Ik denk dat ik ze in de loop der jaren allemaal bereden heb, omdat de cabine van een truck meer dan 25 jaar lang mijn huis is geweest. Voor mij zou het vreemd zijn een geregeld leven te moeten leiden. Ja, ik herinner me mijn eerste truck nog die ik bestuurde. Ik was zo trots als een pauw en popelde om hem aan mijn vrouw en mijn zoontje te laten zien. De kleine knul was net zo onder de indruk als toen hij voor het eerst sneeuw zag. Hij kon nog maar een paar woordjes brabbelen. En zijn vaste begroeting was dan ook altijd: giddy up go, papa, giddy up go. Daarom gaf ik mijn truck die naam, giddy up go. Een slecht leven was het niet, ondanks het feit dat ik het altijd druk had. Het was een jaar of zes daarna, toen ik op een dag thuis kwam en ik niemand aantrof. Mijn vrouw was met de kleine jongen vertrokken en ik wist niet waarheen. Niemand wist het. Vanaf die dag was ik alleen met mijn oude, trouwe giddy up go. In de loop van de tijd had ik in de vele koffietentjes langs de weg veel vrienden gemaakt. Niemand plaagde me met die bijzondere naam op mijn kar, omdat ze wel wisten hoe ik eraan gekomen was. Ik had ze over mijn kleine knul verteld en wat zijn reactie was toen hij voor het eerst mijn truck zag. Giddy up go. Verleden week denderde ik weer over de weg toen ik op een gegeven moment werd ingehaald door een splinternieuwe dieseltruck. Dikke walm uit zijn uitlaat blazend. Toen hij voor me reed, kreeg ik een brok in mijn keel en de tranen sprongen in mijn ogen. Want achter op die mooie kar stond geschilderd: giddy up go. Ik gaf wat meer gas en bleef achter hem rijden. Bij het eerstvolgende cafeetje zette hij zijn wagen aan de kant en ik de mijne erachter. Toen we binnen waren, bood ik hem een kop koffie aan en we raakten aan de praat. Hoe kom jij aan die naam giddy up go op je wagen, vroeg ik hem. Ja, zei hij, mijn vader was ook truckchauffeur. En mijn moeder vertelde me dat ik die naam altijd riep als hij wegreed. Mijn moeder is overleden en mijn vader heb ik nooit kunnen vinden. Ik zei hem dat hij maar eens mee naar buiten moest gaan, omdat ik iets had dat hij beslist moest zien. We liepen naar mijn oude truck. Ik veegde er wat vuil af, zodat de naam goed zichtbaar werd. Verbaasd en met grote ogen las hij fluisterend: giddy up go? Wat we toen allemaal te bepraat hadden, jongens, nog toe. Vanaf die dag crossen we samen over de wegen. En die knul die manoeuvreert met dat gevaarte zoals ik nog nooit een chauffeur heb zien doen. Als onze wagens in het duister voortrazen, hebben de lichten op de weg een machtige glans voor ons. We zien de letters op onze wagens, waar we de betekenis zo goed van kennen. Giddy up, go.
1: Je luistert naar Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

werd vanochtend wakker door mijn dochter. Ze vraagt: papa, waar slaapt de wind als hij niet waait? Ik zeg: ik denk boven in de wolken in een tent. En ze lacht. En opeens het besef dat ik gelukkig ben. En ik weet niet waaraan ik dit te danken heb. Ik doe mijn best om op te voeden, maar weet dat je nooit alles in handen hebt. Nooit zo goed gegaan als nu, mijn leven op orde. Maar een kind maakt het vergankelijk. Een les voor mij, ik zeg jou eerlijk, is meer in mijn kleine wereld dan het hebben van geld op de bank. En wat ook je plan, het is allemaal relatief. Ik moet denken aan de zus van een vriendin en laat een traan voor haar. Niet te verklaren, dood aan kanker en twee kinderen nagelaten. Denk aan mijn dochter, denk aan mezelf. Wat loop ik vaak te zeiken over wat ik doe of wat ik wil bereiken? En ik zie niet wat ik heb. Pluk de dag, jongen, denk ik dan. Pluk de dag en tel je zegeningen. Tel je zegeningen.

mij maar lekker lopen. Meningen zijn sowieso verdeeld en misschien is die van mij er ook wel een te veel. Want laat ons eerlijk zijn, waar draait het echt om? Waar denk je aan als je ligt op je sterfbed? Denk je aan het geld dat je allemaal verdiend hebt? Denk je aan de vrouwen die je allemaal gehad hebt? Kijk mij, bijna 60 jaar, zit op Ibiza. Moet mijn tijd nog komen of is mijn tijd voorbij? Wat je geeft is wat je krijgt. De reflectie van jezelf verpakt in wat gerijm. Maar om eerlijk te zijn, ik kan cynisch blijven doen. We verschuilen achter maskers. Af en toe wel grappig, maar uiteindelijk te gemakkelijk. Gezegend ben ik. Ik heb nog steeds mijn dromen. En Diggy, ik kijk. Kijk naar boven. Kijk naar boven. Tel de sterren voor hem. Tel de sterren voor jou. Tel de sterren voor mij. Als je wilt, zal ik er voor jou zijn.

0: Laat ons tellen, al die sterren verliefden.
1: Dit is Urk FM.

0: Bakker en...
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuisblijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Urk FM.

als je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen vandaag al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en deelde die via TikTok. En daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld, terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Wielrenner Alex Molenaar gaat niet meer van start in de Tour de France. Hij is afgelopen middag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe. Daarbij brak hij zijn middenhandsbeentje en liep hij kneuzingen en schaafwonden op. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon en in de middag overal zonnig. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op Radio.

0: Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

Best of TV? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep.

je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers? De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Meldmisdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Dat meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden 2 mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Onder hen zouden ook kinderen zijn. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. En in de middag overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

0: Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of scoor een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.
1: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn volgens de Palestijnse autoriteiten 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen. 12 anderen raakten gewond. Onder meer een vluchtelingenkamp zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op de aanvallen.